0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: de fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: origineel was natuurlijk van Chuck Berry. Dit was niemand minder dan Emmylou Harris. En haar uitvoering van You Never Can Tell, oftewel C'est La Vie.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.

hele goedemorgen, dames en heren. Het is weer tijd voor 100% vinyl. Ik ben nog steeds niet helemaal genezen, zeg maar. En gezond verklaard wel. Maar in ieder geval, de tandarts is nog niet klaar met me. Dus als het allemaal een beetje klinkt alsof ik geen ondertanden heb, zeg maar. Dan klopt dat. Voor de luisteraars van het Voorst Veluwezomer. Het is vandaag alweer de 17e augustus 2026. En op woensdag zijn we weer een paar dagen verder natuurlijk. Dan is het alweer de 19e op RTV 794. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. 9 uur net, dat was vroeger. 10 uur geweest op de studioklok hier bij Voorst Veluwezomer. Waarvan wij het programma mogen maken. 100% vinyl ondergetekende Martin Burgers is bij je. Tot de klok van 12 uur. Ik heb wat bijzonders eigenlijk, want ik heb een plaat van David Lee Roth. Je gaat toch geen Van Halen draaien? Jawel, maar dan toch wel een beetje anders, zeg maar. Lange blonde haren, acrobatische sprongen, kleurige spandexkleding. Ja, dat is eigenlijk toch wel David Lee Roth. En was de liedzanger van een hard rock groep, zeg maar, ja. Tot zover. Hij is nog steeds in leven bij het maken van deze uitzending. En is hij 71, is geboren op 10 oktober 1954 in Bloomingdale in Indiana, Verenigde Staten. Wij zijn ook een beetje alle staten, want dit plaatje is wel bijzonder. Dat is namelijk ook een, het is een cover ook. Dat gisteren, we hebben natuurlijk net ook een cover gehoord van Emilio Harris. Maar deze is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Louis de Prima zong het ooit inderdaad. Ain't Nobody is een medley met hier. Het is eigenlijk niet te doen. Maar we gaan het toch draaien. Het is leuk. Ja, just a gigolo. Het is wel lekker hoor. Bijna het Sinatra moment al. Goedemorgen.

Er blijft altijd vrolijk, die muziek. Cecilia van Simon & Garfunkel. Voor me ligt een album van Diana Ross, The Greatest Hits. En daar staan een heleboel bekende nummers op natuurlijk. Maar we gaan er één track van draaien natuurlijk ook. Ik zit een beetje tegen de microfoon aan te schuren met mijn koptelefoon. Dat is een bijzonder moment. Wat staat er allemaal op? Ja, hele bekende Theme from Mahogany staat erop. Maar ook The Love Hangover over een prachtig nummer ook. Touch Me in the Morning, Reach Out and Touch. Die gaan we allemaal niet draaien. Wij draaien een wat vlotter nummertje. En dat vind ik dan toch ook wel weer leuk eigenlijk. One Love in My Lifetime. En hier is Diana Ross. Last time.

0: dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

Ik moest even zoeken, want ik had het verkeerd geschreven in de computer. En Shuffles, ja, dat is dan, zou ik maar zeggen, met een H gewoon. S-H-U-F-F-L-E-S. Shalala, I need you. Albert West zong daarin mee. Ja, Bitter Tears was een grote hit. En dit was ook een hit van inderdaad. Shalala, I need you. Nummer 3 was de grootste in 1969. Zonder 16 weken genoteerd. Ja, dat zijn dan toch wel weer eigenlijk de grotere hits van... Later Albert Vest, die solo ging. En wat heb ik voor je klaargelegd? Ik zal proberen het zo kort mogelijk te spreken, want het gaat allemaal nog niet helemaal van harte. Ik heb geen pijn voor de rest, maar het klinkt gewoon volgens mij helemaal niet. Even kijken, wat heb ik voor je klaargelegd? Oh, dit is ook wel heel erg aardig natuurlijk. Ik heb de platenbeurs voor je klaargelegd. En die zit hier.

Ja, je zal zeggen, waar blijf je? Maar ik moest even het op mijn scherm zetten. Er zijn er niet zoveel deze keer. Wel geweest al. De afgelopen weekend was het best wel druk met platenbeurzen. Maar dat heb je nou niet zoveel lang te doen. Komende week. Als je wil, dan moet je wel een stukje gaan reizen. Want de platenbeurs in Leiden, die is er op 20 augustus. De locatie op de Beestenmarkt. Kom naar de platenbeurs in Leiden. Die wordt gehouden op de Beestenmarkt. Die vindt hier een mooie koopjes. Collectors items, LP's en CD's. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. In Friesland, Drachten, daar kun je ook naartoe. 22 augustus van 10 tot 5 uur 's middags. Locatie Drachten, Raadhuisplein, dames en heren. Kom naar de platenbeurs in Drachten. Audiofielen, platenjagers, muziekfanaten. En die zetten 30 mei. Die tekst die klopt niet. 22 augustus in de agenda. Ze hebben de tekst de vorige keer overgenomen, kennelijk. Ik foutje. Deze platenbeurs is een waar paradijs voor liefhebbers van de vinyl en cd. Waar je een middag lang kan grasduinen tussen duizenden LP's, cd's en singeltjes. En de toegang is gratis. Deze plaat is een gevarieerd aanbod kun je verwachten, samengesteld door gepassioneerde verkopers met verschillende stijlen en genres. Of je nu begint met je verzameling of dat je een aanzienlijke stapel collectors items hebt, er is altijd wel iets te vinden wat je interesse wekt. Kom dus naar Drachten, 22 augustus 2026, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags op het Raadhuisplein. Dan kunnen we nog naar Waalwijk, dat ligt natuurlijk wel wat verder. Ten opzichte van Drachten sowieso natuurlijk. Dus ook op 22 augustus Waalwijk, ook op het Raadhuisplein. Dat is grappig. Platenbus Waalwijk, gezellige vinyl- en cd-markt met 100 meter aan LP's, cd's en muziek-dvd's in alle prijsklassen. Kom lekker snuffelen, de entree is natuurlijk gratis. Nou, dan hebben we in Westerlo nog het magazijn. Oh, de Platenbus Waalwijk, 11 uur gaat die pas beginnen. Die zijn wat later en dan gaan we 5 uur gaan ze alweer opbreken. Dat is hem eigenlijk zo'n beetje, eigenlijk volgens mij voor deze week. Dus ik kijk nog naar de andere data dan, Westerlo. Rotterdam, daar kunnen 23 augustus, dat is Eendrachtsplein. Daar hebben ze een platenbeurs. En eentje die zetten we toch vast in de agenda, Barneveld. Dat is toch een beetje Veluwe, toch? Ja, Barneveldse platenbeurs, 29 augustus. Ook op de Raadhuisplein, dat is de derde al op het Raadhuisplein. De Barneveldse platenbeurs op het Raadhuisplein. Deelnemers uit het hele land bieden een divers aanbod aan van muziekstijlen. En of je nou een gepassioneerd verzamelaar bent die op zoek is naar het ene ontbrekende nummer of je collectie te voltooien. Gewoon op zoek bent naar nieuwe muzikale ontdekkingen of je hart te veroveren. De Barneveldse platen en cd-beurs belooft een warm paradijs te zijn voor muziekliefhebbers van alle soorten en maten. Het is zo enthousiast dat ik het bijna niet meer geloof. Muziek die je daar waarschijnlijk misschien in de kwartjesbak kunnen tegenkomen is van Nederlandstalige bodem afkomstig. Deze is ooit geweest van Jozef Boeg in België. En die had het plaatje Pussycat met My Broken Souvenirs. Die souvenirs tegenwoordig gebroken zijn, zeggen, mijn telefoon is kapot. Ja, dit was 1977.

Vele hits hadden ze in Nederland. Pussycat, onder andere natuurlijk bekend met Mississippi, die inderdaad internationale hit werd. En dit was My Broken Souvenirs uit 1977. Ik vind het zo grappig, want een heleboel mensen zeggen, ja, als je platen verzamelt, dan moet het hoesje ook heel erg in orde zijn. Dat is natuurlijk wel zo. Een beetje een mooi plaatje erop is wel fijn op een plaatje. Jozef Boeks met CKX, dat komt natuurlijk uit het zuiden, die was ooit eigenaar van het plaatje.

0: het is 1980 geweest dat café De Berghoek, zeg maar, in Berg, het is trouwens Berg Nederhorst, dat is de volledige naam, dat die daar zat, zeg maar, is later een Qualitaria geworden, is dichtgegaan. Nu zit er Happy Food, dat is een snackbar die nu wel daar nog zit, zeg maar. Nou ja, dat is grappige informatie waar dit plaatje vandaan kwam. Waar wat nog meer vandaan komt, zeg maar, nou, dat komt uit de speakers die je aan het luisteren bent, natuurlijk, je smart speaker, of kwam op de radio, of via de FM, of DHB Plus, kan tegenwoordig allemaal. Maar één ding heb ik voor je klaarstaan, en dat is het weerbericht.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer voor de komende dagen voor je klaargelegd. En dat is tot en met vrijdag. Ja, het is wel een beetje een natte week. Ja, dat wordt behoorlijk regenachtig, zeg maar. Dus we draaien wel zonnige muziek. Maar 80 tot 90% kans op regen de komende dagen. Is niet erg natuurlijk, dat mag ook wel. De problemen zijn nog niet opgelost daarmee natuurlijk. Maar de temperaturen zitten ongeveer tussen de 20 en de 21 graden heel de week. En s'avonds 14, 15 graden. Dus lekker fris zomerweer. De wind zit in het zuidwesten de komende dagen. West tot zuidwest 3. En meer weer vind je op weerplaza.nl.

WNL. En wat hebben we voor je klaargelegd? Ja, dit is ook wel heel erg mooi natuurlijk. If You Don't Know Me By Now. Ja, Harold Melvin en de Blue Notes. Dit is het origineel. Ik vind dat wel mooi, ja. De meeste mensen kennen van Simply Red, maar deze draaien wij.

het is wel super traag. Harold Melvin en de Blue Notes en If You Don't Know Me By Now. 1972, ja, zijn heel veel covers van gemaakt. Geschreven door Leon Huff en Kenny Gamble. De bekendste is natuurlijk van Simply Red, die kwam nummer 5 terecht. Maar ook andere namen zoals Seal heeft hem op de plaat gezet. Rod Stewart, andere bekende namen, Helmut Lotti. En de Golden Symphony Orchestra, wat denk je daarvan, met Celia Rombly. Ook Patti LaBelle en Ray Conniff zingers. En wat zie je nog meer op de Engelbert Humperdinck, Saskia en Serge. Als je me nu nog niet kent, dat is de Nederlandse vertaling. Ja, dan gaat het maar door. De lijst is lang van mensen die dit de plaat gezet hebben. Wij draaien het origineel nogmaals uit 1972. Wat heb ik voor je klaargelegd? Oh, iets meer tempo. Ja, een beetje meer tempo, dat mag natuurlijk wel. Ja, ja, hier zijn de Moody Blues. Een van de nadagen. Het album Long Distance Voyager. En dat bracht deze single uit. Gemini Dream.

0: vanuit onze regio.
1: De muziek van Voorst Veluwezoom.
0: 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Lobo en I'd Love You To Want Me. Originele song als der commissar. Ja, zonderbare Wortfalle im Hause des Professor S. Dat staat op het stickertje geplakt. Lobo was dat. En dit stond in Zwitserland nummer 1. En in Duitsland nummer 1. En in Oostenrijk nummer 1. En in een heleboel landen eigenlijk. Amerika en USA ook nummer 1. In Nederland? Nee. In België ook niet. Ja, België 1 weekje op nummer 50. Maar in Nederland kwam hij niet binnen. Nee, ze wilden hem niet hebben op de een of andere manier. Dat is heel gek eigenlijk. Nee, het deed niks. Het deed echt helemaal niks. 1972, uit Love You To Want Me. Het gekke was, de andere plaat die hij gemaakt heeft, en die kennen we dan wel, Me and You and a Dog Named Boo van daarvoor, nummer 6. Dikke top 10 in 1971. Zelfde zanger, zelfde genre. Me and You and a Dog Named Boo. Maar het kan zo grillig zijn. Mijn vrouw schrijft ook muziek. Dat vindt ze leuk. En die band waar ze in zingt, die speelt eigenlijk voor zichzelf. Maar ik denk, ja, stel nou dat haar muziek, zeg maar zeggen, ook wordt gezongen door een hele bekende band. Ja, dan is er één klap klaar natuurlijk. Dan heb je toch wel het leukste gedaan, zeg maar. Het zijn echt leuke liedjes. Ja, echt waar. Nou, liedjes is bijna een beetje beschamend eenvoudig. Zeg maar. Het zijn goede songs, zo heet dat, ja. Daarvoor is de Moody Blues uit 1981. Justin Hayward en John Lodge. En dat kwam van Jiminy Dream. Daar droom ik ook wel eens van. De Moody Blues inderdaad. En dat was een geflopte hit. Echt jammer, want het album is fantastisch. Alleen de hoes al is een plaatje op zich. Letterlijk en figuurlijk. Zoek het maar op inderdaad. De Moody Blues. En dat album dat zelf dat heet Long Distance Voyager. Prachtig album. Helaas niet voor de Nederlandse publiek geschikt. Wat ik mee voor je klaar liggen. Oh, dat is ook goed natuurlijk. Kajak, Nederlands bodem afkomstig. Ruthless Queen, die ligt voor je klaar. Hier is Kajak.

Legendarische muziek natuurlijk van Johnny Kaagman toen ze nog bij Earth and Fire zat. Is altijd bijgezet trouwens. Maar natuurlijk afgelopen week overleden. En de komende weken wat meer van Earth and Fire. Voor de herinneringen zeg maar die we eraan hebben. Dit was destijds een album wat eigenlijk maar 3 weken in hitparade stond. Maar wel legendarisch was voor de fans van Earth and Fire. Kwam daarna nog veel meer. En dat was een beetje symfo-rock-achtige albums die ze maakten. Dit was natuurlijk legendarisch. The Song of the Marching Children. Het singeltje geschreven door Gerard Koers en Chris Koers en Hans Zieg. Nou, aan zich is dat natuurlijk niet verkeerd. Nee, dat is duidelijk. Daarvoor draaiden we Kajak. En dat was ook een enorme hit. Een van hun grootste, nummer 7, Rudolph's Queen. En dat kwam op nummer 7 terecht. En dat werd geschreven door Ton Scherpenzeel en Irene Linders. Ik besef me dat ik nu eigenlijk een beetje toch geen tijd meer heb om het volgende plaatje te draaien. Die wel klaar ligt, maar hij heet Stop. Dus dat zou wel toepasselijk zijn, zeg maar. Sam Brown. En Stop. Tot het nieuws en de reclame. Als we die hebben.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. En dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven. Ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik vind dit een van de mooiste nummers van de Bee Gees, inderdaad. How Can You Mend a Broken Heart?
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: Goedemorgen, het is het tweede uur van 100% vinyl. En we zitten deze keer het tweede uur in een album verpakt, zeg maar. Nou ja, verpakt niet echt natuurlijk. Nee, we hebben een album op de draaitafel gelegd, Take It Easy. En dat is een album wat ik ooit een keer gekocht heb, toen ik nog bij V&D werkte. En ik stond zelf, dat vond ik altijd leuk, ik mocht het buitenverkoop doen. Had je toen nog van die kramen. En ik stond met grammofoonplaten, stond ook op zo'n verkoopstand buiten voor de deur. Was trouwens nog een Vendet, was niet eens een Vroom in de Race, maar een junior warenhuis van een soort HEMA, zeg maar. En ik stond daar buiten en daar draaide ik dit nummer. En het nummer wat ik aan de andere kant van deze LP heb staan, die gaan we ook draaien. En er kwam een man langs en die vroeg alleen maar, wat voor LP is dit? Ik zei, nou, deze. Oh, geef maar, zegt hij, verkocht. Dus ik had zo'n platenspelertje onder die toonbank staan met twee boxjes. En dan kon ik plaatjes draaien. Nou, buiten, zonnetje, plaatjes draaien en LP's verkopen. Ik vond geen straf. Nee, ik vond zeker geen straf. En dan kwam ik ook deze tegen, een nummer van de Doobie Brothers. Daar kocht die man die LP voor. South City Midnight Lady. Hele goede morgen, dit is 100% vinyl. We zijn bij het klok van 12 uur.

prachtige albumtrack van de Doobie Brothers en het nummer natuurlijk South City Midnight Lady. Het staat onder andere op The Captain and Me, maar ook op Rockin' Easy en de Superstars of the 70s. Nou, de Rockin' Easy, dat is deze album die we net draaiden, uit 1974. Het nummer zelf komt ook uit 1973. Het is echt een albumtrack, want het staat alleen maar op The Best of the Doobies en dat soort dingen allemaal. Dus voor de rest, ze hebben het live ook een keer gespeeld in 1983. En dan staat het op de LP Farewell Tour, want ze zijn toen destijds uit elkaar gegaan. Ja, albums zijn toch altijd wel weer een beetje ander type muziek. Dus het is allemaal wat rustiger nu. Dat gaat tegen het einde van het programma wel anders worden. Maar we beginnen eigenlijk met een aanloop met ballads van toch wel bekende. Volgende nummer is van de Eagles, althans daar is het van bekend. De Eagles Take It Easy uit 1973 ook. Glenn Frey en Jackson Browne die schreven dat. En Jackson Browne nam het zelf ook op. Want hij dacht, ja, het is mijn liedje. Laat ik dat ook zelf maar op de plaat zetten. Heeft hij gedaan. Werd geen hit. De Eagles wel. Die bereikten daar een goede top 10 mee in 1973. Maar ja, de maker zelf, die plukte alleen maar de vruchten van de rechten van dat hij het liedje geschreven heeft. Jackson Browne, deze keer in zijn uitvoering van Take It Easy.

Bijzonder, hè? Ja, het is eigenlijk het origineel natuurlijk. Alleen, ja, de Eagles die werden ermee bekend en daar had hij het ook uiteindelijk voor geschreven natuurlijk. Over muziek gesproken die door anderen bekend werden, zeg maar. Vroeger had je zo'n radioprogramma ook, dat heette Andermans Veren. Ja, dat bestaat volgens mij ook niet meer, maar dat doen we wel een beetje vandaag eigenlijk. Het volgende nummer is namelijk bekend geworden door Joe Cocker. En dan heet het You Can Leave Your Hat On. Dat is geschreven door Randy Newman. Die gaan we natuurlijk draaien uit 1972. Maar Three Dog Night en Etta James en vele anderen maakten daar ook een grote hit van. Onder andere natuurlijk ook Joe Cocker. Maar deze versie van volgens mij Randy Newman zelf. Of was het toch Randy Newman? Of Joe Cocker? Of Randy Newman? We weten het niet zeker meer. In een van de films, volgens mij... en dan moet ik even goed nadenken. John Travolta met Three Men and a Baby. Volgens mij was dat met Kirstie Alley. En Kirstie Alley die doet een stripact op dit nummer. Helaas is ze is niet meer onder ons, al jaren niet meer. Maar dat was wel een hele mooie vrouw. Ze werd bekend uit North and South. En Cheers, daar speelde ze Rebecca Howe. Met al haar mooiheid en zijn zoals ze was. En die stripact zijn toch wel dingen die ik nooit van mijn leven zal vergeten. Dat heb je soms wel eens met films. Dat je die film dan niet meer precies weet. Maar wel die stripact nog kan bedenken. Deze uitvoering gaan we dus uitdraaien als origineel. You Can Leave Your Head On. Hier is Randy Newman uit 1972.

Ik moet even een rectificatie doen. Keur Stijl is het toon mijn hoofd op een of andere manier. Die heeft dat ook een keer gedaan, zo'n soort act, maar ook. En het was wel uit een strip, gedeelte van een film. Maar het is het nummer You Can Leave Your Head On, gecoverd door Joe Cocker. Dat is dus de uitvoering die we nou niet horen. Dit was het origineel. Bekend van de erotische dramafilm 9½ Weeks... uit 1986. En dan staat er dat dat Kim Basinger is. Maar 9½ Weeks... dat is volgens mij niet Kim Basinger. Dus ik denk dat AI, waar ik het nu even vandaan zit te googelen, dat toch ook niet goed heeft. Kim Basinger? Nee, daar geloof ik niks van. Dat heeft, Kim Basinger deed dat wel in My Stepmother is an Alien. En 9½ Weeks, dat was met Sandra Bullock volgens mij. Maar goed, ik ga nu uit mijn hoofd dingen roepen waarvan ik denk dat ik het weet. AI staat misschien dan toch ook wel een beetje voor afnemende intelligentie. Maar ik ben bijna zeker van dat ik het wel goed heb. Ik gebruik namelijk niet AI, maar MI gebruik ik. Martin-intelligentie. Nou, dat moet maar dan. In ieder geval, ik ga toch even uitzoeken bij welke film het nou hoort. Want daar kom ik niet helemaal precies uit. 9½ Weeks staat hier. Dat staat hier dat met Kim Basinger is. Maar ik heb hem volgens mij hier op, ja, let op, in het archief op videoband nog liggen. En dat is volgens mij maar Stefmaarders van Alien. Ik ga het even kijken bij de IMDb, dus de Internet Movie Database. Die zijn meestal correcter dan tegenwoordig dat hele AI is. Althans met Google. En wij gaan verder met de orde van de dag. We gaan muziek draaien. Daar zijn we heel goed in namelijk. Dat kunnen we sowieso wel. Wat ligt er voor je klaar? Moet ik even kijken wat ik er klaargelegd had. Oh, Carly Simon. Ja, helaas. De dame inderdaad bij het maken van dit programma werd bekend inderdaad dat zij toch ook de ziekte van Parkinson heeft. En dat is heel erg naar, want ja, ze is dan wel nog niet helemaal op leeftijd. Ze is niet echt oud. Ze is wel ja, niet meer zo jong, maar ook niet super oud. En dan toch in die jaren, als je 70 bent, zeg maar, zo rond die periode Parkinson krijgen, dan ga je nog een lange weg tegemoet. En dat is natuurlijk ja, geen pretje. Dat weten we helaas vanuit familieleden dichtbij. Maar we gaan toch een plaatje van haar draaien, inderdaad. Ja, hier is Carly Simon, dames en heren, bij 100% vinyl. Een hele goede morgen.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ze waren nog niet heel erg bekend toen in die tijd, nee. Fleetwood Mac, voordat ze wel heel erg bekend werden, zeg maar. Nou ja, ze waren wel bekend met nummers zoals Albatross en nog daarvoor. Want in de jaren 60 begonnen ze natuurlijk al met muziek maken. Dit was er één van. En het was echt zo'n Amerikaans nummer, sentimental. Waar ze ook bekend van waren in 1968, was Need Your Love So Bad. Ja, prachtig nummer ook. Maar dit was er eentje die op de lijstje stond, zeg maar, van The Rocking Easy. We gaan naar heavy metal, maar niet nadat we nog even gekeken hebben naar de hitlijst van die tijd, zeg maar. Want ik heb de hitparade van die periode heb ik voor me gehaald. En dat is uit 1972. Wat stond er toen in de top 20? Nou, we gaan eens even kijken. Nummer 20, dat was Slade met Look What You Done. En nummer 19, Middle of the Road en Samson and Delilah. Procol Harum, A Wider Shade of Pale, nummer 18. En nummer 17, heel bijzonder eigenlijk, Schöne Maid van Tony Marshall. De lijsten waren zeer gemêleerd destijds, want een nummer met een piano, Lieutenant Pigeon, Mole the Old Dog, een nummer 16. Meisjes met rode haren, Arne Jansen, nummer 15. Alexander Curley, I Never Drink Again, nummer 14. En zo waren op nummer 13, Creedence Clearwater Revival, I Put the Spell on You. Ja, dat waren wel de betere natuurlijk. Een hele groep dansende mensen die hele leuke liedjes zongen, inderdaad, waren de Les Humphrey Singers. Die stonden nummer 12. Dat nummer Mexico was daar de notering voor. Lindsay de Paul, een blonde dame achter een hele grote piano. Sugar Me op nummer 11. Vicky Leandros won het Songfestival in dat jaar met Après Toi. Stond nummer 10. Nummer 9, Earth and Fire, Memories en de Popcorn Makers nummer 8. De Partridge Family stond op nummer 7 met I Think I Love You en Martha McNeil, Helloa nummer 6. The Sweet, nummer 5, met Papa Joe. The Cats met Let's Dance op nummer 4. Un Canto a Galicia, Spaanse muziek. En dat was Julio Iglesias, nummer 3. Vicky Leandros met Ich habe die Lieben gesehen op nummer 2. En nummer 1 van dat jaar, 1972, was Sacramento van The Middle of the Road, nummer 1. Nou, die hebben we niet liggen. Nee, die hebben we wel in het archief ergens hier. Ja, onder het D van D diverse. We gaan muziek draaien van, dat is ook wel Mark Bolan, die kennen hem natuurlijk ook wel. T-Rex. Hier is Bang Bang Get It On.

Nummer 13 in de top 40 van 1971 was dat. Ja, T-Rex en Mark Bolan. Ik hou daar wel van. Ja, Get It On. En ze hadden nog veel meer hits. Hot Love, nummer 9. Ook in datzelfde jaar. En dat kwam eigenlijk tegelijkertijd bijna uit. Ja, scheelde maar een paar maanden, zeg maar. En Jeepster, mijn persoonlijke favoriet, zeg maar, uit 1971. Ook van T-Rex. Nummer 27, maar één weekje. En het is zo'n fantastisch nummer. Ik heb hem niet bij de hand, maar dan zou hem gelijk draaien. Jeepster en Telegram Sam, dat was uit 1972. En dan heb je eigenlijk het rijtje hitparade land gehad, zeg maar. Want, ja, dat zijn eigenlijk gewoon de vier hits die ze gehad hebben. En dat was eigenlijk in een jaar tijd. Hadden ze vier top 40 hits, waarvan één top 10 hit. Dat was Hot Love. En daarna was het afgelopen. Dat gebeurt met sommige popgroepen zo. Ja, dat heb je wel eens. Maar goed, daarvoor draaien wij dat soort muziek. Trouwens met de Amerikaanse persingen destijds op het Warner Brothers label. Dat klinkt dan toch wel lekker. Zelfs Nederlandse groepen die het in Amerika goed deden, die staan ook op zo'n verzamelalbum. Ja, dan hoor je toch een verschilletje. Althans, ik als een vinylliefhebber natuurlijk. Dan zeg ik, ja, dit is Nederlands, maar dan toch een beetje anders. Luister maar met me mee inderdaad. Met me mee. Golden Earring natuurlijk met Radar Love. Een hele goede morgen. Dit is de Voorst Veluwe Zomer RTV 794. En 100% vinyl. Wow, dit is mooi.

0: Iedereen kent natuurlijk Stairway to Heaven. Maar er zaten nog meer hits. Led Zeppelin en The Dire Maker uit 1973. Van het album Houses of the Holy. Nou ja, als je zo'n trapje maakt, zeg maar, naar Stairway to Heaven. Dan mag zo'n titel wel zo heten natuurlijk. Wat is er nog meer voor je klaar? Oh, de Allman Brothers Band. Ja, dat is ook altijd geweldig.
1: 100% vinyl.
2: Voorst Veluwe Zoom.

zijn de betere. Het zijn de betere. Ja, dames en heren. Dit vind ik mooi. Die Elman Brothers Band van het album Brothers and Sisters uit 1973. Ja, het nummer is eigenlijk een beetje lang, maar ik zit op hete kolen, want ik wil nog zoveel draaien. En de tijd tikt door. Misschien wel volgende week weer een aflevering maken. Dat is misschien wel een heel goed idee. Ja, dit is geweldig. Even een beetje rust. Een beetje rust. Waarom? Er komt een nummer aan wat geschreven is door Glenn Frey en Don Henley, oftewel van de Eagles. Die hadden er geen hit mee. De dame die het nu gaat zingen ook niet. Dat nummer is door tientallen artiesten gecoverd. En niemand had er hit mee. En iedereen kent het. Hier is de uitvoering van het nummer van de Eagles, Desperado, maar nu door Linda Ronstadt.

Ja, dit kun je alleen maar mooi vinden, toch? Dit is een prachtige uitvoering natuurlijk van de nummer Desperado van Linda Ronstedt. En die draaiden we hier dan toch een keer bij 100% vinyl uit 1973 van het album Don't Cry Now. Grote hit van haar was trouwens Don't Know Much met Linda Ronstedt samen met Aaron Neville. In 1989, daar kennen we van. Maar ook Somewhere Out There, Linda Ronstedt met James Ingram. En dat is allemaal filmmuziek. Daar deed ze het heel goed mee in de jaren 80. We zijn aan het eind gekomen. Ja, daar zit er alweer op. Laatste plaats starten wij in. Het is niks minder en niks meer. Uit 1971. Prachtnummer van het album Nielsen Schmielsen. Uit 1971. Hier is Nielsen met Without You. En ja, zonder jou kunnen we natuurlijk niet als luisteraar natuurlijk. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, een bomvolle uitzending waarin we in het eerste uur extreme sportprestaties, unieke kunst en een emotioneel eerbetoon combineren. Te beginnen met pure doorzettingskracht. En ze zitten al in de studio. We hebben het over Lisanne Boer uit Wapenveld. Zij schuift zo bij ons aan. Is al aangeschoven eigenlijk. En vorig jaar zette zij de wereld op zijn kop door in 24 uur tijd maar liefst 412 kilometer af te leggen op, jawel, een eenwieler. Dat officiële wereldrecord werd haar helaas weer afhandig gemaakt. En dus ging Lisanne opnieuw de loodzware beproeving aan. Hoe verliep deze bizarre 24 uur race? Nou, je hoort zo van haar. De regionale sportjournalistiek heeft een markante en ontzettend bevlogen verslaggever verloren. Zondagochtend overleed Arend Vinken op 87-jarige leeftijd. Wie de afgelopen jaren de regionale voetbalvelden bezocht, kende Arend. Jarenlang was hij het vertrouwde geluid bij de LOH en Radio 794 en had hij twee rubrieken in Nieuwsblad Schaapskooi. Om stil te staan bij zijn overlijden praat ik zo direct met Dennis Dekker, die nauw met Arend heeft samengewerkt. Unieke kunst rechtstreeks uit het hart. In het Kerkhuis in Epe bewonder je nu de indrukwekkende overzichtsexpositie van topkeramiste Ria Pastoor. Alle handgevormde meesterwerken staan klaar voor u. Maar let op, aanstaande zondag gaan ze definitief onder de hamer. Ria Pastoor en Nettie Aslander nemen straks ook plaats achter de microfoon. Verder natuurlijk het laatste regionaal nieuws en tips met William Hulshoff en het actuele weer van Wilfried Elsinga. En mis vooral ons tweede uur niet. Dat staat voor de allerlaatste keer volledig in teken van Jazz en More in Epe. Radiomaker en programmeur Jan Egbert Kiesbaam blikt terug op de afgelopen zaterdag en kijkt vooruit met muziek en interviews. Techniek is in handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. En nou zou er iets komen. InfoMix is ook het woensdagmiddag te horen op Force Value Zoom. Van harte welkom.
2: We zijn er voor Bummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuze, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Force Value Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio, de William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: Volgende week, dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus... is het weer een hele leuke week vol verhalen. Want dan is de vakantie Bijbelweek in Emst. Het zijn leuke toneelstukjes en heel veel plezier. En op de vrijdag komt het kindertheater en wordt samen pannenkoekje eten. Het thema van deze week is koninklijk. Iedereen tussen de 4 en de 12 jaar is van harte welkom om mee te doen bij de Heersenbrink in Emst. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rond de vakantie Bijbelweek? Kijk dan op www.vakantiebijbelweekstemopjeweb.nl of via Instagram. Je kunt via deze website ook alvast aanmelden. En meedoen is uiteraard gratis. En tijdens de nationale collecte van de KNWF, kankerbestrijding 30 augustus tot en met 5 september, wordt ook in de gemeente Heerde weer huis aan huis gecollecteerd. Het collecteteam is dringend op zoek naar hulp. En wilt u als collectant uw steentje bijdragen, meld u dan aan voor de collecte in de eerste week van september. Kijk voor verdere informatie of aanmeldingen op antjescheper1959@gmail.com. En sommige bosgebieden in de gemeente Heerde zijn een rustgebied voor wild. Daar mag u dus niet komen. Deze gebieden zijn aangegeven met borden en opengestelde gebieden mag u wel bezoeken. Men ziet hier veel fotografen in het rustgebied en buiten het feit dat ze daar niet mogen komen, blijken ze ook geregeld jonge wolven te voeren om zo mooie foto's te maken. Deze wolven groeien daarmee op met mensen en dan kunnen ze uitgroeien tot probleemwolven. En dat wil men te alle tijden voorkomen. Specifiek voor het rustgebied wordt nu extra gesurveilleerd, ook in de avonden en de weekenden om eventueel overtreding te bestraffen.

0: En een nummer draai ik altijd, zei Lisanna, die hier aan aangeschoven is in de studio. Want zij heeft 24 uur de tijd weer op een eenwieler rondgereden. Dit keer in Duitsland, of niet?
1: In Oostenrijk.
0: In Oostenrijk. Ja. Van harte welkom in de studio weer.
1: Dankjewel.
0: Ja, je had het weer, dat ook al vorig jaar in juni was je hier van 402 kilometer, 2 maanden in je zak en toen werd het afgepakt.
1: Ja, het record heeft daarvoor 10 jaar gestaan, voordat ik het overnam. En toen was het na 2 maanden, was ik het weer kwijt.
0: Wat deed het met jou?
1: Ja, dan ga je wel nadenken van, zou ik het dan toch nog maar een keer moeten doen? Want ik heb toen gezegd van, nee, ik ga het echt nooit meer doen.
0: Nee, dat zei je.
1: Het was zo zwaar. Maar ja, als iemand het dan verbreekt met 10 kilometer, ja, dan gaat het toch wel weer een beetje kriebelen. En ik dacht ook wel dat het nog wel wat verder kon, dus toch maar weer gedaan.
0: Dus het was niet pure frustratie dat je op de fiets ging weer, maar gezonde sportieve honger, zo mag ik
1: zeggen. Precies, ja.
0: Ja, hoe bereid je je dan weer voor? Want je moet weer.
1: Ja, veel fietsen, veel kilometers maken. Nieuwe eenwielen gekocht, die ook wat sneller kan. En dat bleek ook. En ik ben er best wel ver overheen gegaan.
0: Daar is verschil tussen. Je kunt sneller met eenwielers, want het blijft eenwiel.
1: Ja, klopt. Ik had nu een eenwieler met een versnelling. Die zit dan in de as en dan kan je mee schakelen. Dan heb je een zwaarder verzet en dan draait je wiel wat sneller rond. Die had ik vorig jaar niet, omdat ik dacht dat het me niet zou helpen met een 24 uur. Want het is best een heel zwaar verzet. Niet zoals dat je met een fiets kan kiezen wat comfortabel is. Maar,
0: je kunt niet onderweg schakelen dan?
1: Je kan schakelen, maar dat vertraagt alleen maar. Dus dat is alleen maar nadelig, zeg maar. Dus ik moest hem steeds in de hoge versnelling hebben. En eigenlijk is dat net wat te zwaar, dat verzet. Maar toch,
0: ook om weg te komen, denk ik.
1: Klopt, ja. Maar toch ben ik er verder mee gekomen.
0: Maar hoe gaat dat nou in zijn werk, die 24 uur? Want je had het, ik heb het geschreven in media in de schaapskooi gelezen. Je had het ook zwaar weer. 30 graden weer, of boven de 30 graden, die temperaturen.
1: Ja, klopt. Overdag was het 30 graden. Dus ik moest ook echt wel gekoeld worden. Mijn water moest er over me heen gesproeid worden met de tuinslang. Om maar zo koel mogelijk te blijven. Maar het was vergeleken met vorig jaar qua weer nu wel wat gunstiger. Toen was het echt heel warm. Was het ook langer licht. Nu zat je natuurlijk iets later in het jaar. Dus is het iets eerder donker en koelt het iets sneller af. Dat heeft me echt wel geholpen.
0: Dat wereldrecord heb je gedaan in Oostenrijk. Hoe komt dat in Oostenrijk terecht dan? Hoe moet ik dat zien? Omdat de vorige in Oostenrijker was die het overtrof van jou? Of,
1: nee, het had een andere reden. Er waren wedstrijden in Oostenrijk, de wereldkampioenschappen. Daar heb ik ook aan meegedaan. Een man uit Nieuw-Zeeland, die ook voor het record ging, het mannenrecord, die zegt van, wil je niet meedoen? Iedereen is daar in Oostenrijk, alle officiële mensen die het record moeten goedkeuren en we kunnen gebruik maken van de baan. Dus zullen we dat daar doen en zullen we dat dan samen doen? Dus daarom was dat in Oostenrijk.
0: Oké, 412 kilometer was je oude record. Het werd met 10 kilometer, zei je net. Ja, verpulverd, zeg maar even.
1: Ja.
0: Hoeveel kilometer heb je nou op de fiets gezeten, zeg maar? Wat heb je gehaald?
1: Ik heb nu 464 kilometer gehaald.
0: Oh, dat moet voorlopig in stand blijven, denk ik, of niet?
1: Ik hoop het. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, maar degene die jou inhaalde, zeg maar, of inhaalde, de record, liet sneuvelen van jou, ken je die ook?
1: Ja. Ja, die kende ik ook wel. Dus ook wel gesproken na die tijd. En nu ook met het record hebben we elkaar ook alweer gesproken.
0: Zei ze, gaat ook proberen weer om jou?
1: Ja, ik heb het gevraagd. Ik zeg, wil je het nog een keer weer proberen? Ze zegt, misschien wel. Okay. Maar ja, dat moet er dan ook nog maar lukken.
0: Ja, want je moet wel, het doet wel wat met je lichaam. Want wat doet het eigenlijk met je lichaam zo 24 uur wielen? Want ik las ook weer in de schaapskooi dat je moest overgeven op een gegeven moment.
1: Ja, je moet natuurlijk heel goed blijven eten. Want je hebt gewoon heel veel energie ook gewoon nodig uit je eten en drinken. Maar je lichaam is bezig met fietsen en niet met eten verteren. Dus dat is best wel lastig om daar een goede balans in te vinden. Dus dat kan misgaan. Het kan allemaal verkeerd vallen en dan moet het eruit.
0: Wat eet je dan?
1: Vooral suiker. Sportgels, maar ook fruit, pannenkoeken. Vooral suiker.
0: Pannenkoeken.
1: het moet allemaal een beetje makkelijk te verteren zijn.
0: Ja, en je mag het dan wel van die fiets af? Want je hebt zoveel pauzes. Ja, je moest ook een keer van de fiets af, want het was heel slecht weer. Maar.
1: Het eten moet vooral op de fiets, want dat kost gewoon geen kilometers, zeg maar. En het drinken ook. En dat mag dan aangegeven worden. En soms moet je eraf om of naar de wc te gaan of dat je echt even moet uitrusten. Soms is dat gewoon nodig.
0: Dat mag ook?
1: Dat mag, ja. Maar de tijd gaat wel door. En mijn langste pauze was inderdaad met die bui. Toen heb ik 10 minuten pauze moeten nemen. Dat was mijn langste pauze.
0: En dat gaat wel van je 24 uur af? Dus,
1: ja.
0: Ja, maar ja, je moet wel pauze nemen als het slecht weer is. Dat werkt natuurlijk niet.
1: Ja, klopt.
0: Op zo'n fiets. Ja, heb je de man met de hamer vaak tegengekomen, die 24 uur?
1: Ja, best wel. Want het is natuurlijk, je hebt ook heel veel tijd om na te denken. En ja, je moet jezelf niet zielig gaan vinden, want dan wordt het wel heel lastig. Je hebt 24 uur om allerlei dingen te bedenken. Dus daar moet je wel goed mee om kunnen gaan en gewoon door blijven fietsen.
0: Wat was het zwaarste, 's nachts?
1: Ik denk naar die bui, naar die regen. Toen was het donker, veel mensen waren weg. Regen, dat is natuurlijk niet heel lekker. Toen was het wel even zwaar, want toen zat ik nog niet eens op de helft. En verder, het moment dat ik het record had, was ook wel even zwaar, want daar werk je naartoe. En toen had ik nog 3 uur over. En ja, 3 uur fietsen is dan nog best wel heel erg lang.
0: Maar je moet dan door blijven fietsen?
1: Nou ja, je wilt het record natuurlijk zo scherp mogelijk hebben.
0: Ja, dat is zo. Ik wou zeggen, je bent er, je hebt al heel end.
1: Dus daar ga je dan natuurlijk ook voor. Maar dat waren ook niet de makkelijkste uren.
0: Nee. Dan ben je klaar naar die 24 uur. Wat dan op dat moment? Je ziet allemaal cooling down. Moet je dan nog fietsen ergens? Om je spieren tot rust te brengen? Of hoe doe je dat?
1: Ja, nou, ik had al genoeg gefietst. Dus inpakken en naar bed toe is wat ik gedaan heb. Even douchen en toen ben ik naar bed gaan slapen.
0: En de dagen daarna, moet je dan nog trainen? Ja, je bent weer aan wedstrijden bezig geweest.
1: Wij zijn toen teruggegaan naar Nederland. Dus de hele dag in de auto gezeten. Ja, dan doe je natuurlijk ook niet zoveel. Maar ik moest er eigenlijk ook niet aan denken om meteen weer op een e-wieler te zitten. Want ja, alles doet zo zeer en je hebt ook zoveel zadelpijn daarvan. Dat lukt gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus rustig een beetje wandelen. Goed veel slapen, goed eten. Zo moet je er weer bovenop komen.
0: Wat is het eerste normale eten dat je gehad hebt? Dan een patatje of zo? Of eet je het helemaal niet?
1: Ik weet het eigenlijk niet meer.
0: Ja, okay.
1: Wedstrijden en die poging was voorbij, dus dat maakt allemaal niet zoveel meer uit. Nou, ik weet het niet meer.
0: Nu zit ik alweer terug in Wapenveld. Hoe vond het thuisfront dat je dit... Hebben die jou gevolgd op afstand?
1: Ja, die hebben allemaal gevolgd. We hadden een livestream erbij en de rondetijden...
0: En zoals toen?
1: Dus. Ja. De rondetijden konden bijgehouden worden, dus mensen konden ook zien hoe ver ik was. Dus wel heel veel leuke reacties gehad.
0: Dit keer had je geen goed doel volgens mij, hè? Of wel?
1: Nee. Vorig jaar hebben we het inderdaad voor het goede doel gedaan en dit jaar hebben we dat niet gedaan.
0: Nee. Ja, hoe gaat het in je carrière verder, je sportcarrière?
1: Ja.
0: Heb je al weer plannen stippen op de horizon?
1: Ik heb eerst dit jaar nog een aantal wedstrijden waar ik heen ga. In België, Duitsland en Frankrijk.
0: Dat is ook met een verzetje erin, mag dat nou altijd?
1: Ja. Dat is een aparte klasse. Eigenlijk de klasse binnen het eenwieleren. Dus daar kan ik gewoon met meedoen. En dan is het weer voorbereid op het nieuwe seizoen volgend jaar. En ik zou heel graag nog een keer het 100 kilometer en het 100 mijl wereldrecord willen aanvallen. Om die zo scherp mogelijk te zetten.
0: Oké, ja, dat is een hele uitdaging weer voor 2027, zeg maar even. En de jaren daarop volgend. Dus voorlopig rustig trainen af en toe op de Veluwse wegen, zeg maar even.
1: Ja.
0: Dan kunnen die mensen jou tegenkomen op de eenwieler. Ik wil jou heel bedanken voor de komst in de studio. Heel veel succes wensen. En we blijven je volgen.
1: Dankjewel.

0: Cats Times, waar we draaiden we niet zomaar. Want de regionale sportjournalistiek heeft een markante en ontzettend bevlogen verslaggever verloren. Zondagochtend overleed Arend Vinke op 87-jarige leeftijd. Wie de afgelopen jaren de regionale voetbalvelden bezocht, kende Arend. Jarenlang was hij het vertrouwde geluid bij de LOH en Radio 794. En had hij twee rubrieken bijvoorbeeld in het nieuwsblad Schaapskooi. Om stil te staan bij zijn overlijden praat ik met Dennis Dekker, die daarbij nauw met Arend heeft samengewerkt. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je aan Arend, als je aan Arend denkt, Dennis, ja. Wat is dan het allereerste beeld dat bij je opkomt?
1: Dan word ik toch wel vrolijk, moet ik op de een of andere manier wel zeggen. Mm. Hij had altijd wel een verhaal. En nog even los van alle dingen die hij deed voor de lokale sportjournalistiek. Hè, was natuurlijk een enorm bevlogen verslaggever. Mm. En was ook op overal op de velden te vinden. Nog even los daarvan, al die anekdotes daaromtrent. Hij had ook altijd een verhaal. Dus ik moet eigenlijk ook gewoon wel een beetje lachen. Dus er verschijnt dan altijd wel een glimlach op mijn gezicht. Natuurlijk waren die verhalen de afgelopen jaren wel eens wat minder positief. Mm. Hij heeft natuurlijk veel meegemaakt in zijn leven. Zijn vrouw heeft hij verloren in 2009. En sindsdien is hij wel wat verdrietiger geworden. Maar dan zie je dus wat het effect is van zo'n grote hobby. Als hij die heeft en hij leefde voor de lokale sportverslaggeving, dan was het goed. En dan had hij in ieder geval een prachtige ding om iedere week naar uit te kijken. Want hij was regelmatig bij alle clubs in Hattem en in Heerde en in Epe, maar ook rondom Wezep, Nunspeet, Elburg was hij wel te vinden. En hij deed dat natuurlijk bij Tourbeurt. Soms was hij in een weekend was hij wel op 5 plekken te zien.
0: Ja, soms bij meerdere stations tegelijkertijd. Dan was het eerst een paar minuten bij ons, dan bij Hattem bij wijze van spreken en dan bij Nunspeet. Maar ook door de week. Dat is herinner ik van hem bij InfoMix hier in dit programma. Als er dan een bekerwedstrijd was, of een oefenwedstrijd, zegt hij, Harry, kan het bij jou? Ik zeg, ja, als het wel tussen 7 en 9 is. Ik zeg, ik ga geen halve voetbalwedstrijd uitzenden. Dan moet hij altijd lachen.
1: Nee. Nou ja, dat dus, is dus ook die vrolijke lach, weet je. Daar herinneren, dat is ook een mooie herinnering als ik aan Arend denk. Ondanks dat hij inderdaad, wat ik net al zei, af en toe ook wel eens een beetje dipperig was als hij het even niet meer zag zitten. Maar ik vind wel al die verslaggeving en al die dingen die hij gedaan heeft. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de BVO's. Hè? Want hij was ook bij ploegen in de omgeving, was hij ook gewoon regelmatig te vinden. Want voor de NOS en voor Omroep Gelderland hield hij ook de scores bij. En vertelde hij wie er gescoord had en wat voor minuut waren. Dus hij was daar eigenlijk ook heel actief. En daardoor kon hij naar wedstrijden. Nou ja, hij was de laatste jaren was hij misschien wat dichter bij huis. Dus dan ging hij altijd naar Heracles en naar Twente en naar Go Ahead en naar PEC. Daar was hij wel veel, NEC ook. Maar de jaren daarvoor, toen hij nog veel beter was, ging hij ook gewoon met alle plezier naar PSV om daar een wedstrijd te kijken. En om daarvoor de NOS of voor Omroep Gelderland te vertellen wie er gescoord had.
0: Hij hield ook alles bij, want jij hebt hem ook nauw met hem samengewerkt met die rubrieken in de Schaapskooi. Vertel.
1: Ja, ik ken eigenlijk Arend nog helemaal niet zo lang. Ik ken hem ruim 20 jaar en dan zul je zeggen van ja, maar dat is toch heel lang. Maar ja, ik bedoel, die man is 87 geworden, dus er zijn mensen die hem natuurlijk veel langer al kennen. Mm. Want hij is ruim 45 jaar verslaggever geweest. Hè? Dus dat moeten mensen zich beseffen. Het is niet normaal hoe lang hij dit gedaan heeft. Vrijwilligerswerk, hè? Hij hoefde er geen geld voor. Hij vond het fantastisch als mensen het waardeerden wat hij deed. Hij hoefde credits, ja, dat zou hij leuk vinden als hij dat dan hoorde, maar hij hoefde er geen geld voor. Hij verjaagde de tanken van zijn auto, jaagde die leeg en het maakte hem allemaal niks uit. Maar wat was je vraag ook alweer? Oh ja, de, natuurlijk, de rubrieken. Ja. Nou, ik ken hem dus ruim 20 jaar. Ik ben ooit, een van de werknemers van Tom Brands. Hij had een mediabureau in Epe. En samen met mijn gezegewaardeerde collega en vriend Gerrit Tenkink vulden wij het Veluws Nieuws. Een weekrant in deze regio. Mm. En een van de rubrieken die er iedere week terugkwam, dat was de rubriek van Arend Vink. Hij hield bij wie de topscorer was. Hij hield bij wie de Fair Play Cup verdiende. Dus hij was nauwgezet aan het noteren wie er iedere wedstrijd van alle ploegen die ik net noemde in Heerden, Hattem en de gemeente Epe. Hield hij de scorers bij en daar maakten we dan een verhaal van. En toen Veluws Nieuws opgegaan is in Nieuwsblad de Schaapskooi, heb ik dat voortgezet. En ik had dus zeker één keer per week en misschien wel twee keer per week had ik contact met hem. En hij had altijd wel een praatje. En natuurlijk in het weekend was het spitsuur, want dan gingen alle alle dingen die hij bijhield, die kwamen bij mij in de mailbox binnen. Want hij deed dat, vroeger deed hij dat op papier, ook nog leuk om te vertellen. Mm-hmm. Hij gebruikte gewoon kladjes die hij ergens mee had genomen bij een voetbalwedstrijd. En op de achterkant daarvan vertelde hij wie er gescoord had en welke ploeg er een gele kaart of een rode kaart had gekregen en daardoor de strafpunten. En daarna ging hij dus zichzelf aanleren om dat op de laptop naar mij te mailen. Dat was eigenlijk een fantastische ontwikkeling. Want hij heeft ergens voor 2018 of 2017 heeft hij een laptop gekregen. En deed hij dat allemaal digitaal. Dus dat heeft hij zich ook nog aangeleerd. Dus dat was eigenlijk heel leuk. Ja. Dus ja, ik had iedere week een paar keer per week wel contact met hem. En dan uiteindelijk zorgden we ervoor dat er een stukje in het Veluws Nieuws en later in Nieuwsblad Schaapskooi kwam.
0: Ja, hoe moet dat verder met die rubrieken?
1: Wat mij betreft stopt het nu.
0: Ja.
1: En dat klinkt heel hard, maar ik denk als Arend er niet meer is, het is heel jammer. Maar ik heb de afgelopen jaren het ook zijn rubriek genoemd. Het was ook zijn rubriek. Het was zijn beker. Het waren zijn bekers. Dus de Fair Play Cup, dat was de Arend Vink Fair Play Cup. Hij heeft er zoveel voor gedaan. Dus ja, nu hij er niet meer is, denk ik. De afgelopen jaren heeft hij ook niks kunnen doen, want toen was hij met zijn gezondheid aan het kwakkelen en hij was niet zo mobiel meer omdat hij geen auto meer reed. Dus hij kon niet meer bij al die wedstrijden zijn. Dus die rubriek was afgelopen jaar ook al, hij zei, tijdelijk stilgelegd. Want daar komt nog wel een keer, zei hij dan, weet je wel. Mm. Maar ja, het heeft niet meer zo moeten zijn. Dus ik denk dat die rubriek nu klaar is.
0: Ja. Net zoals Arend Vink inderdaad afscheid genomen heeft en klaar is met leven op deze wereld. Wat gaat de sportwereld het meest missen nu Arend er niet meer is dan?
1: Ja, het was toch gewoon een flamboyante man. Maar hij was ook heel aardig tegen iedereen. Hij had altijd een kletsje, altijd een praatje. Maar hij was ook heel nauwkeurig. Hij legde dat allemaal nauwgezet, hield hij daarbij en was hij daar heel druk bezig om het heel nauwkeurig bij te houden. Zodat hij uiteindelijk aan het eind van het seizoen die beker uit kon reiken.
0: Ja,
1: ik vind een groot gemis voor de lokale sportjournalistiek. Dat meen ik echt. En niet alleen voor al die lokale amateurverenigingen, maar ook voor de BVO's. Want ook daar was hij een graag geziene gast. Dus het feit dat hij daar niet meer rondloopt nu, ja, er zijn niet normaal veel mensen die daar de afgelopen dagen aan gedacht hebben. Dat weet ik zeker.
0: Nou, Arend, hij wordt gemist. Ik kreeg tijdens de uitzending nog een appje hier. Weet jij iets meer over de uitvaart? Want ik ben al zelf al tien keer benaderd. Ik weet dat het vrijdag is, dat weet ik wel.
1: Ja. Ik heb toevallig net op Facebook, want ik heb net van de mevrouw van de uitvaartverzorging de kaart gekregen. Okay. En zij zegt ook, wil jij hem delen? Dus ik heb hem op Facebook gezet. Het is komende vrijdag. En dan...

0: hij van alles en nog wat deed hij om. Op het moment dat hij hoorde dat er ergens een eend was aangereden, dan ging hij mee naar huis of een duif ging hij helpen. Ja, prachtig.
1: Een mooi mens is heen gegaan.
0: Mooi mens is heen gegaan. Ben ik helemaal met je eens, Harry. Ja.
1: Hey, bedankt. En ik wens jou ook sterkte toe. En we spreken elkaar weer.
0: Dank je, Harry.
1: Oké, dag.

0: Unieke kunst rechtstreeks uit het hart. In het Kekhuis in Epe bewonder je nu de indrukwekkende overzichtsexpositie van topkeramiste Ria Pastoor. Ja, en ze zit heel in de studio, want aanstaande zaterdag, want alle haar handgevormde meesterwerken staan daar klaar voor u. Maar let op, aanstaande zondag, ja, dan gaan ze definitief onder de hamer. Mis deze unieke veiling niet. Ria Pastoor en Nettie Aslander zitten nu hier in de studio. Dames, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Ja, afgelopen zaterdag was de aftrap van jouw expositie.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Dat was heel bijzonder. Want er zijn allemaal stukken overgebleven van thematentoonstellingen. En die stukken die stonden nu op een ontzettend mooie manier geëxposeerd. En daar is ontzettend veel aandacht aan besteed. En daardoor kwam mijn werk ook mooi uit. En je ziet dan wat je met klei kunt doen. Ik werk veel met kleur. Maar wanneer je met een thema werkt, dan is het zo, dan is dat thema belangrijk. Maar nu was het een totaalplaatje.
0: Ja, het is je hele oeuvre wat er staat natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, aan de wieg gestaan van kijk.

0: Okay.
1: Ja, zij was een van de 6 oprichters, ja. Hè? Behalve Ria Pastoor.
2: 40 jaar geleden?
1: In 1984, dus dat is nu weer 42 jaar
2: 42,
1: geleden.
2: 42, ja, dat gaat hard.
1: Ja, want 2 jaar geleden zaten we hier ook. En toen zat Ria hier als oprichter, als een van de oprichters. Ja, Jan Warnaar, Lies van de Beek, Angèle Lantin,
3: Bakje Landsman.
1: Ja. En nog één, ben ik even kwijt.
3: Angèle.
1: Heb ik al genoemd. Ja. Maar in ieder geval, Ria die is nog steeds volop betrokken bij KEK.
2: Ja.
1: Ja, en dat merkte je ook al bij de opening. Nou, ik denk dat ik 120 mensen heb geturfd die bij de opening waren.
2: Ja.
1: Echt, geweldig. Het was zo druk. Allemaal kunstenaars, kunstliefhebbers, vrienden, mensen van vroeger. Mensen die nog nooit bij KEK waren geweest, maar voor Ria kwamen. Het was echt een feestje. En Willem Veldkamp. Dat was de opener. Die had dat is een vriend van Ria. Die
2: oud bestuurslid van KEK.
1: En een oud bestuurslid van KEK.
3: Ja.
1: En organist. Ja. En schrijver.
2: Ja.
1: En
2: geschiedenisdocent. Ja.
1: Heel veel.
3: Zo muzikaal. Ja. Ongelooflijk. Ja.
1: En die had zo'n mooi verhaal van Ria. In een boek natuurlijk. Want hij is schrijver. Nou ja, en dat boek heb je thuis nu, denk ik, hè, Ria?
3: Nee, dat was een boek waar ik mijn eigen aantekeningen in had. Want ik moest natuurlijk toch een aantal dingen in datum zetten. En wat ik allemaal gedaan heb. En daar heeft hij die toespraken ook dan ingevuld. Dus ik krijg dat boek terug met die mooie toespraak. En dat is zo. We hebben altijd wel een lijntje gehad met allerlei zaken. Want hij heeft het boek geschreven over Verzet van Epe. Ik was in het begin natuurlijk ook heel betrokken bij ook Amnesty. Daar heb ik ook wel eens werk voor gemaakt. Dus er zijn echt ook linken waardoor je elkaar gewoon, als je elkaar spreekt, dan, ja, dan gaat het gesprek gewoon door. En dat is met Willem.
2: Dat is mooi.
3: Maar het was heerlijk om even te horen, want ik zei al tegen verschillende mensen, ja, als je overlijdt, dan hebben ze vaak een mooie toespraak. Maar ik ben op leeftijd en ik heb hem nu al.
2: Maar mooi cadeautje kan natuurlijk niet. Dus, En hoe is het idee ontstaan om deze expositie onder de hamer te noemen ten eerste? Onder de hamer te noemen.
3: Nou, dat begrijp je natuurlijk wel. Ik woon nog steeds in een boerderij waar we dus met 3 kinderen hebben gewoond. En daar is natuurlijk ontzettend veel. En ik heb zelf ook veel kunst gekocht. Dus mijn oudste dochter zei, mam, ga eens een keer opruimen. Ik heb een paar kunstenaars die nog steeds in mijn atelier werken. En toen zei Marleen, mam, praat er maar eens met die jonge kunstenaars over. En toen zei Arlette Brouwer, ze zei, joh, een tentoonstelling, een veilingexpositie. En toen dacht ik, ja, dat is het. Want het goede doel is nu KEK.
2: Dus ik heb nooit van een veilingsexpositie gehoord, want dat gaat nog gebeuren, hè?
3: Nee, ja, het werk staat er. Er zijn mensen geweest en die kunnen dan. Ik heb hele lage prijzen neergezet.
2: Maar die kunnen bieden dan?
3: En men kan bieden. En aanstaande zondag, dan komt de veilingmeester. Koos van der Meer is de veilingmeester. En dan heeft de grootste bieder mag het meenemen.
2: Dus dan gaat het naar de nieuwe eigenaren toe? Dus.
3: Dan gaat het naar een nieuwe eigenaar.
2: Dus nu dus eigenlijk, net zoals bij een veiling, nu kunnen ze kijken.
3: Ja,
2: niet kopen, exact. Maar kijken.
3: Ja, precies.
2: Kijkdagen, zo moet
1: het
2: zien.
1: Het zijn kijkdagen en het is ook gewoon een expositie. Hè? Ik bedoel, kopen, dat kan, maar het hoeft niet. Het is ook gewoon een expositie van heel mooi werk. Maar wil je wat aanschaffen, nou, dan kun je voor een hele aantrekkelijke prijs. Want Ria heeft alles. Nou, ze noemt het zelf dumpprijs. En dat is een beetje oneerbiedig bij kunst. Maar dat is het wel. Voor hele lage prijzen ingezet. En je kunt bieden hoger. Of misschien krijg je het voor die lage prijs mee. Misschien wordt het 10 keer zoveel. Dat kan ook.
2: Dat kan ook natuurlijk.
1: Dat kan ook.
3: Ja, want ik heb inderdaad een object waarvan ik toch van een 900 euro in het verleden heb gehad. Want ik had er meer. En die staan nu voor 200.
2: Oké. Okay.
3: Dus dat zijn toch wel prijzen die dan aantrekkelijk zijn.
2: Ja.
3: Als ze het inderdaad mooi vinden.
2: Nou, zondag gaan die stukken dus definitief onderhamen door Koos van der Meer. Ja, hoe spannend is het voor jullie als KEK om te zien dat het oeuvre onder de hamer gaat van Ria?
1: Spannend. Hoe bedoel je spannend? In welke
2: opzicht? Ja, voor jullie zelf als organisatie zijn er dus.
1: Nou ja, we vinden het hartstikke leuk dat de opbrengst natuurlijk voor ons is. Dus we hebben al gezegd, nou dan gaan we dat bedrag wat we krijgen. En zoals we dat nu al zien aan de biedingen, wordt dat best een heel mooi bedrag. Dat bedrag dat gaan we labelen, dus ergens voor bestemmen. Dus wij richten dan een Ria Pastoor zaal.
2: Zaal ja, bewijs, bewijzen van spreken. Dus.
1: Nee, maar we gaan het ergens aan besteden wat het Kekhuis op een hoger niveau brengt, wat mooier maakt, denk ik. Dat is de bedoeling. We zijn er heel blij mee.
2: Die veiling is zondag? Ja. Of zaterdag? Zondag.
1: Zondag.
2: Dus, maar die dagen ervoor zijn jullie nog open. Wanneer zijn jullie open?
1: We zijn nu open aanstaande vrijdag, aanstaande zaterdag en dan ook zondag van 2 tot 5. Iedereen is van harte welkom.
2: Dan kom ik toch even terug op die biedingen.
1: Ja.
2: Dus mensen kunnen nu al, stel je voor dat ze die van 200, kunnen ze al een prijs neerzetten of niet?
3: Ja. En dan, dat wordt er ingevuld.
2: Ja.
3: Dat bewaart Nettie. En dan, de volgende die doet weer, bij wijze van spreken op hetzelfde kunstwerk, weer een bieding. Maar weet niet wat er al staat.
2: Dat wou ik zeggen.
3: Want men moet het echt uit het hart willen. En er zijn mensen die zeggen, nou dat is het en dat niet meer. En dat kunnen ze noteren op het formulier.
2: Ja. Nou, heel spannend. Nou trek het mezelf nog. Want jouw keramiek wordt volledig met de hand gevormd zonder draaischijf.
3: Ja.
2: Waarom is die ruwe handmatige methode voor jou de enige manier om echt je verhaal te vertellen?
3: Nou ga ik helemaal los.
2: Ik was even nieuwsgierig naar.
3: Ja, nee, dat is zo mooi. Je kunt natuurlijk met grote, brede plakken klei kun je gaan bouwen. En laten we zeggen dat je een soort toren wil maken. Maar goed, dat stukje dat is misschien te kort. Als je dat goed aansmeert, dan kun je gewoon een opening krijgen. Om de volgende erop te zetten. Dus je kunt steeds kijken. Oh, dat is leuk. Dat is een ruitje. Als je dan verder doorgaat, kun je met een rol klei in plaats van een plak kun je werken. Je krijgt namelijk structuur met de klei. Ik werk met aardewerkklei. En dat is, daar kun je wat schommeltje hebben. Dat is een soort gemalen zand, dan kun je mooie torens maken. Maar druk je van de binnenuit, druk je dan tegen die wat grove klei aan, dan krijg je aan de buitenkant structuren. En er is leven in de klei. En verder heb ik de oxides ontdekt, dat is koperoxide, manganoxide, ijzeroxide. En als je dat aanbrengt, dan heb je een hele mooie kleuring. Maar je houdt gewoon de huid van de klei zichtbaar.
2: Oké.
3: En daar kun je, als je wil, een gedeelte kun je wel met glazuur doen. Maar ik werk gewoon, en dat zie je, en daar is men dan verbaasd over, dat zoveel effect heeft op de huid van de klei. Alleen maar de matte tinten. Want soms denkt men, ja, en dat is met draaien, dan maak je prachtige vormen. Ja. En dan moet je natuurlijk hele mooie glazuur hebben. En dat heeft ook zijn schoonheid.
2: Nou, ja, dit klei is een ruwe diamant, zeg maar even.
3: Ja. Dus, de klei heeft 7 levens. Want dit is 1 soort. Maar je hebt dan ook steengoed. En dat is natuurlijk voor kopjes en scholen en borden. En dan porselein. Maar dat vraagt allemaal andere glazuren en andere behandelingen. Ja. Maar ik ben helemaal enthousiast.
2: Ja, het trekt me. Ik had het persbericht gelezen en dan zag ik, maak geen gebruik van draaischijf. Want normaal, als ik dat zo zie, denk ik, de draaischijf. Ja,
3: maar dat is
2: mensen
3: ook
2: zien
3: mooi,
2: het niet, maar ik zit het na te doen hier. Dus.
3: Maar dat is ook mooi. Ja. Maar dat heb ik in mijn opleiding gehad.
2: Maar niet in de uitoefening van je werk.
3: Nee.
2: Ja, aanstaande woensdag, zeg, aanstaande zondag ga je afscheid nemen van een enorm deel van je levenswerk.
3: Ja.
2: Is het een bekroning dat het allemaal verkocht wordt? Want als het allemaal verkocht wordt, wat dan?
3: Nou ja, dank. Het staat nog in mijn tas.
2: Oh, je hebt nog wel. Het is niet zo dat het leeg is.
3: En
2: dus.
3: Ik ben nog wel. Ik ben door Kiefer geïnspireerd. Dat was een tentoonstelling in Amsterdam. En daar ga ik nog mee door met tegels.
2: Oké.
3: En er staat er al een. En daar kan ik op experimenteren met wat glas of andere zaken. Dus ik wil nog wel doorgaan. Maar ik heb ook mijn lessen en dat geeft ook inspiratie. En ik heb leuke mensen, dus ik krijg daar energie van.
2: Ja. De energie krijg je ook van deze expositie in een hele mooie folder, luisteraars. U ziet het niet, maar echt, het is schitterend, hè?
1: Ja, het ontwerp is zoals eigenlijk alle affiches bij ons, gemaakt door Koos van der Meer. Maar ja, nu moest gewoon heel duidelijk. Meestal staat dan het werk in de
2: zij kan dan wel, maar nee.
1: Maar nu staat de kunstenaar echt pontificaal. Ja, en met dat waarmee ze werkt. Met een, hoe noem je dat? Niet een blokklei, maar een
3: broodklei.
1: Een broodklei.
3: Het klinkt heel 10 kilo.
2: 10 kilo?
1: 10 kilo, ja.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, maar u kunt ook kijken, komen kijken. En zegt u, u wilt wat unieks aanschaffen, want geen één kunstwerk is hetzelfde.
3: Nee.
2: gaat u dan naar het Kerkhuis toe. Aan de Beekstraat nummer 5 in Epe. Aanstaande vrijdag, zaterdag open van 2 tot 5. Zondag ook denk ik van 2 tot 5.
3: Nee, en 3 uur is dan de veiling.
2: Nee, je haalt me woorden te mond. 3 uur zondagmiddag bent u van harte welkom voor de veiling.
3: Ja.
2: Heel veel succes met de veiling en de laatste dagen van deze expositie. En graag tot een volgende keer.
3: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Ja, inmiddels is het 7:50 geweest bij Informex op Radio 794. En dit keer hebben we nog Wilfried Elscha omtrent deze tijd. En volgende week is hij weer om 8:30. En als ik het heb over Wilfried Elscha, dan hebben we natuurlijk over het volgende onderwerp. En dat is het weerbericht. En we gaan met hem even terugblikken, vooruitblikken. En eens even kijken wat de weekend weersverwachting gaat worden. Heet hem weer. Welkom Wilfried, hele goede avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik heb een plaatje gedraaid, raindrops keep falling on my head. Maar ja, het was toch niet zo heel veel regen. Hè? Er zal nog wel wat meer komen, hoop ik.
1: Ja, er komt zeker nog wel meer. Ja, ik moet je zeggen, ik heb volgens mij, ik denk ongeveer 7 weken achterin elke dag de korte broek aangehad. Vandaag heb ik maar een lange broek aangedaan. Ik denk dat veel mensen dat gedacht hebben vandaag, want het was toch wel heel ander weer. Maar goed, blikken we even terug naar afgelopen week. Ja, daar hebben we nog weer een grote hitte gehad afgelopen week opnieuw. En voorlopig lijkt dat echt wel niet terug te komen. En ja, misschien aan het eind heb ik van de weerprijs misschien nog een verrassing tussen aanleidingsteken. We komen straks op. Ja, grote hitte met toch ruim 30 graden met in onze regio op een gegeven moment rond 35, 36 graden. En het zuiden komt zelfs tot 38 graden plaatselijk. Dus kortom, het was even weer extreem heet in ons land. Ja, op zaterdag was het zo dat de temperatuur een stuk lager kwam, de wind draaide. En toen hadden we te maken met temperaturen die 23 tot 25 graden waren ongeveer vorig weekend. Alleen de uiterste zuiden kreeg zaterdag nog even 30 graden. Maar daarna was het toch wel gebeurd. En wat verder veranderd is natuurlijk de zon, die heeft ons behoorlijk in de steek gelaten. We moeten niet mopperen, we hebben natuurlijk zo'n fantastisch mooi weer gehad. Ja. Maar de zon die is toch echt, de laatste dagen heeft hij toch een stuk moeilijker gekregen. En je kunt echt merken dat het weer veranderd is. Echt omgeslagen naar een heel ander weerbeeld en weertype wat we eigenlijk gehad hebben al die tijd. Ja, wat de regen betreft, ja, er is natuurlijk wel regen gevallen. En dan niet zo groot hoeveelheid. De meeste neerslag eigenlijk in het zuidwesten van het land, zuiden-zuidwesten. Met zo'n 5 tot 10 mm in onze regio, maar zuidwesten 10 tot 20 mm. Nou, kortom, al met al, ja, je zegt er al van, er is niet zo heel veel regen gevallen. Nee, niet zo heel veel. En we moeten natuurlijk met elke druppel bijna blij zijn op het moment.
0: Zeker.
1: En als we kijken naar de nieuwe verwachtingen, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje zo dat het lage drukgebied en eigenlijk een beetje het heft hebben overgenomen van die hoge drukgebieden. En we hebben nu echt een lage drukgebied, zeg maar, boven de Noordzeegebied als het ware liggen. En dat zorgt voor wisselvallig weer de komende tijd. En dat zal diep Europa ingaan. En met name ook richting de Alpenlanden. En het stroomgebied op een gegeven moment ook van de rivieren van ons land. Ja, daar gaat heel veel regen van. Zodat de rivieren weer een beetje op adem kunnen komen, zo bijna gaan zeggen. Maar een einde aan de droogte maakt dit voorlopig absoluut niet. Maar er moet echt veel en veel meer gaan vallen. Want ja, de bovenste laag van de grond, die wat fijnere planten staan, die hebben natuurlijk wel veel baat bij. Maar wat dieper in de grond, ja, grondwaarde is natuurlijk behoorlijk gezakt. Dus er is een boel meer nodig. En dat zal echt niet in de week of twee weken worden opgelost. En daar hebben we langere tijd voor nodig. En daar moeten we meer kijken richting de herfst. En zover is het hopelijk nu nog niet. Want ja, het is natuurlijk nog maar de laatste week van augustus hebben we nog voor de boeg. En dan komt nog natuurlijk september.
0: Ja,
1: ja, en mensen die beginnen scholen deze week weer begonnen zijn. Ja, en toch een klein beetje na de vakantie hoop je toch een beetje dat vakantiegevoel vast te houden. En mooi weer en dergelijke, dat je lekker buiten kan zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, op deze manier krijg je toch een beetje een klein tikje dat toch dat vakantiegevoel al gauw verdwenen is. Nou, we zullen het even op een rij zetten, want we moeten ook niet dramatiseren, zoals nou ook weer niet.
0: Nee,
1: maar een lage drukgebied bepalen het weer in ieder geval voorlopig en storingen die kunnen geleidelijk aan steeds verder over ons land uitkomen. En die zullen regelmatig zorgen voor of een regen of een buien. Dat is wel zo dat de komende dagen is het wel zo dat dan de zon ook weer wat meer gaat doen. Dat dan weer wel. Behalve de morgen dan in dat geval. Dus dat betekent niet dat het alleen maar zulke sombere condities zijn zoals vandaag. Maar vandaag hadden we ook een dag met regen afgelopen nacht. Morgen wat regen nog, wat gemiezer. In de middag werd het droger. Kwam nog een glimpje zon, maar ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Temperaturen vielen er wel mee bij die bewolkte toestand. Zo'n 21 graden. Want toen het vanmiddag droog was en een beetje zon af en toe was, niet veel, maar toch. Toen was het best wel aangenaam buiten de deur. En vannacht is het zo dat het op dit moment is het droog op de grote delen van het land. Wel veel bewolking de komende nacht. Wordt niet koud, 16, 17 graden. Dat komt door die bewolking onder andere. Ja, en dan is het in de nacht, begin van de ochtend. Dan is het zo dat er vanuit het zuidwesten weer regen over ons land gaat trekken. Nou, dat is een beetje een opmaat naar morgen toe. Dan krijgen we een dag met veel bewolking. Regelmatig kan er wat regen vallen of een paar buien. Ja, temperatuur morgen amper 19 graden. Ja, en dat is eigenlijk wel een lage waarde wat we niet meer gewend zijn sinds lange tijd. En wat ik al zei, de zon morgen minimaal te zien. Nou, wat ik al zei, dan is het wel zo dat daarna komt de zon weer wat meer tevoorschijn. Dat zien we ook donderdag en vrijdag, namelijk dan is er af en toe zon. Maar ook enkele buien, die kunnen dan steeds gaan vallen. Er kan soms een forse bui tussen zitten. Ook onweer is niet onmogelijk. Heeft een beetje te maken met wat koudere bovenluchten. En de meeste neerslag verwachten we eigenlijk wel in de kustregio. Het heeft te maken met de zee. Het warme zeewater stimuleert dan die buien aanmaak met die koude bovenlucht. En dan zal de meeste neerslag ook echt in de kustprovincie gaan vallen. En er kan best wel behoorlijk wat neerslag daar naar beneden komen. Ik denk in onze regio zal ook zeker wel regen of buien gaan vallen. Maar dan hebben we het niet over tientallen millimeters, maar wel over misschien zo'n 10 tot 20 millimeter tot en met het weekend. Dus nou ja, goed, wat ik al zei, alles is natuurlijk meegenomen. Nou, temperaturen die gaan ietsjes omhoog. Ik denk op vrijdag, op donderdag zeg maar 21 graden, vrijdag graaf 20 ongeveer. En het weekend, dan zie je ook af en toe zon, ook dan nog steeds enkele buien. Temperaturen 20 tot 22 graden, kortom. Heel normaal, eigenlijk Hollands zomerweer, zo moeten we het eigenlijk gaan noemen. Ja, volgende week, tot de laatste modellen die ik vanavond om 6 uur binnenkreeg, was de verwachting van volgende week wisselvallig, nat, aan de koele kant, 20, 21, 22 graden hooguit. En toch veel buien, af en toe wel wat zon erbij. En dat was eigenlijk een opmaat naar het volgend weekend. Dus niet aanstaande weekend, maar volgend weekend. Daar zou er namelijk ook een lage drukgebied dichtbij komen met eigenlijk bijna al herfstachtige omstandigheden met regen, veel wind. En ook temperaturen die zeer mager zijn, nog niet de 20 graden daar niet gaan halen. Ja, tot ik al zei, die laatste berekeningen van 18 uur binnenkwamen. En het zowel de Amerikaanse als het Europese model waren totaal, wel de hoofdbreker moeten wij zeggen, totaal omgeslagen naar een ander weerbeeld met een hoge drukgebied in plaats van een lage drukgebied, wat dan volgend weekend geleidelijk aan zijn beslag gaat krijgen, dat vanuit het zuidwesten de Azoren opbouwt tegen ons land en later boven Scandinavië zo komt te liggen. En dat is een heel ander weerbeeld. Dus dat betekent dat in de loop van de week, eind volgende week, het weer gaat veranderen. Vooral het Amerikaanse model is zeer optimistisch. Die gaat eind volgende week dan richting alweer 25 graden en geregeld zon. En die heeft zelfs na volgend weekend temperaturen weer instaan met een zuidelijke stroming. Die voelt hem een beetje aankomen van weer ruim boven de 30 graden. Kortom, dat is het Amerikaanse model. Het Europese model is iets gereserveerd, maar ook die laat het hoge drukgebied binnenkomen. Ietsje later, niet in het volgende weekend, maar daarna. En die ziet dan ook op een gegeven moment de weerkaarten veranderen in meer hoge drukomstandigheden. En dan temperaturen bij de meest noordoostelijke wind richting 25 graden. Dus dat zou ook heerlijk zomerweer zijn. Maar ik moet dus bij zeggen, een flinke slag om de arm. Want de laatste dagen, elke breking ging uit van een wisselvallig weerbeeld volgende week en ook volgend weekend met geregeld regen en buien. Het is alleen dat allerlaatste berekening die nu binnengekomen is, wel de meest recente natuurlijk, die laat een heel ander weerbeeld zien. Dus het is maar één berekening die dat nu zeg maar zowel bij de Amerikaanse als de Europese wel laat zien. We wachten het even af volgende week. Dinsdag zien we wel verder. Maar in eerste instantie leek het allemaal wisselvallig en niet al te best meer te worden. Maar goed, wat ik zei, de laatste berekeningen zien er een stuk positiever uit. Maar goed, het is maar één berekening. Eerst maar eens kijken wat ze eind van de avond de nieuwste berekeningen weer gaan opleveren. En dan moeten we wel een paar keer in de berekeningen terugkomen om wat meer zekerheid te krijgen. Dus we wachten af. Het is wel weer spannend en wie weet krijgt toch nog een hele mooie zomerse omgang of overgang weer eind volgende week. Maar ik moet je zeggen, ik hou een slag om de arm.
0: Ja, dat doen wij dan ook wel, vrienden. We spreken in ieder geval volgende week weer. En dan kunnen we eens even kijken van, er zit ook wat korter weer op de langere termijn. En dan kun je zien of echt die temperatuur weer omhoog gaan of dat de regen toch verder gaat doorzetten.
1: Ja, precies wat de laatste berekening gaf. Of eerder de berekening. Echt heel veel regen volgend weekend. En dat lijkt nu dus anders. We zullen zien dinsdag, daar kijken we verder.
0: We spreken je graag volgende week weer, Wilfried.
1: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Zondag 23 augustus vindt in Eerbeek voor het eerst de Eerbeekse Bramenrit plaats. Deze is een organisatie in handen van het Sundap Veteranenclub. De rit is van 90 kilometer en voert deelnemers over fraaie wegen rondom de natuur van Eerbeek. Hoewel de veteranenclub van Sundap is en de eigenaar van andere merken zoals Oldtimers, lichte motoren van Kruiten, Poeg, Putaves, iedereen kan dan aan deelnemen. En de inschrijving is vanaf 10 uur 's ochtends bij restaurant De Korenmolen aan de Knaalweg 3 in Eerbeek. De route is volledig uitgepeild en er staat koffie en koek klaar. En onderweg is er ook een bezemwagen beschikbaar voor pechgevallen. Het vertrek is om 11 uur. U kunt vooraf nog inschrijven tot 21 augustus via www.zundapveteranenclub.nl. Niet leden betaalt 10 euro inschrijfgeld en deelname van de Sundap-leden is gratis. En aanstaande zaterdag is in het teken van de Spelen op het plein. Tussen 10 en 4 kunnen kinderen zich uitleven op de Van der Poelplein in Wapenveld met diverse activiteiten, spelen, klim- en klautermogelijkheden. Eerder werd deze Spelen op het plein aangekondigd voor 29 augustus, maar dit is een week vervroegd na 22 augustus en de toegang is uiteraard gratis. En op zondag 23 augustus vindt de tweede editie van de Triathlon van Epe plaats. Het triathlon bestaat uit een zwemonderdeel op het recreatiegebied het Kievitsveld en vervolgens fietsen de deelnemers door de bosrijke omgeving van Epe, waarna het evenement wordt afgesloten met een hardlooponderdeel door het centrum. De finish is op de markt bij het gemeentehuis. Meer informatie is te vinden op de bewonerspagina van de organisatie via www.triathlonepe.nl bewoners. Vragen kunnen daar ook worden gesteld via info@triathlonepe.nl. En hengelsportvereniging De Snoekbaas organiseert op donderdag 27 augustus een gezellige jeugdvismiddag. Dit vindt plaats in het Apeldoornskanaal in Hoorn. De wedstrijd is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar en er wordt gevist van 6:30 tot 8 uur. De loting vindt plaats om 6 uur in de Kievitsweide in Hoorn. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers en er wordt gevist op totale vislengte en de maximale hengellengte is 6 meter. Aas en voer worden door de verenigingen verzorgd. Deelname is gratis en aanmelden kan bij de heer Nieuwenhuis. Wees er op tijd bij, want vol is vol.
2: En voor de allerlaatste keer in 2026 staat dit uur volledig in teken van Jazz and More. In Epe, radiomaker en programmeur Jan Egbert Kieskamp. Hij gaat terugblikken op afgelopen zaterdag en vooruitkijken met muziek en interviews. Met topartiesten Penny Lane en Marta Haai.

Zij stond zeker twee keer achter elkaar, nee, niet achter elkaar, maar wel zeker twee keer op het podium van Jazz and More. Komt ze town, trompetiste Saskia Laro hoorde je. En die opname die je hoorde heette Really Jazzy uit 2008. Gelijknamige album verscheen ook in dat jaar. En dat betekent dat we zijn begonnen met uur 2 van Infomix. Een cadeautje voor mij en voor Jazz and More. En met dank aan Harry Mulder natuurlijk, die 5 weken lang, een uur lang beschikbaar heeft gesteld om even reclame te maken. En vooral heel veel aandacht te geven aan de muziek en de mensen op het podium van Jazz and More. Aanstaande zaterdag is het de laatste editie van dit jaar, editie 29. En we hebben 2 grote artiesten op het podium, letterlijk en figuurlijk zou ik bijna zeggen. We sluiten de boel af met de Amerikaanse zangeres Martha High. Zij zong jarenlang met James Brown en ook Penny Lane, die gaat optreden. Daar gaan we zo meteen mee bellen. Eerste plaat van man die ook op het podium staat. In welke hoedanigheid, dat zal ik je straks vertellen. De naam is The Z en hij maakte een single met een man die zeker al 2 keer op het podium stond bij Jazz and More. Jared Grant, hun nieuwe single heet Hello World.

0: Gerard Grant was een graag geziene gast. Een aantal keer op Epe Jazz and More Comes to Town op het podium. En hij was te horen op de nieuwe single van De Zee. En De Zee staat aanstaande zaterdag ook op het podium. De Zee is Hans-Peter de Zeeuw. Hij is drummer bij de band die gaat aftrappen aanstaande zaterdag. En dat is Penny Lane. Penny, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het?
1: Ja, heel goed.
0: Ja, ik heb niks voorbereid, want dat is bij ons niet nodig, denk ik.
1: Nee.
0: Nee, hè? Gaat vanzelf, toch?
1: Nee. Ja, wat leuk dat je Hans-Peter even draaide, joh.
0: Ja, hè? Dat is een heerlijke plaat.
1: Ja, het is,
0: ik moet even hier even kijken, want ik kan je heel slecht verstaan. Dus misschien dat er even iets aan de schuif gedaan kan worden. Dan, maar goed, we gaan door. Penny, het is eindelijk zover. Aanstaande zaterdag, 4:00 sharp. Jouw nieuwe band gaat optreden. En het is primeur, toch?
1: Jazeker, dat is de eerste keer dat we met deze band dat we gaan spelen, ja.
0: Ja,
1: ja, het is helemaal spiksplinternieuwe band en dit is de kick-off.
0: Ja, heerlijk,
1: Een reeks optredens, ja.
0: Ja, een reeks optredens, dat betekent dat je meer in het vizier hebt de komende tijd?
1: Ja, we gaan niet alleen maar bij Jazz and More spelen.
0: Nee, toch niet.
1: We gaan ook nog wel wat meer doen.
0: Ja. Hey, deze band, kun je iets vertellen over de band, de samenstelling en wanneer je begonnen bent met... ook eigenlijk, hoe kom jij in de muzikanten?
1: Het grappige is dat je Hans-Peter als eerste draait, want dat was mijn eerste bandlid.
0: Ja.
1: Ik had wat filmpjes van hem gezien op Instagram en toen dacht ik, dat is helemaal echt een gekke drummer.
0: Ja.
1: Toen bleek hij ook nog in Arnhem te wonen, dus dat is helemaal grappig natuurlijk, vlakbij mij.
0: Ja.
1: Dus dat was de eerste. Nou, de tweede, dat bassist René Posma, daar heb ik al heel veel mee gespeeld en die ken ik al bijna 30 jaar. Chris Korthek, dat was de gitarist waar Hans-Peter veel mee werkte.
0: Mm-hmm.
1: En dus die kwam ook bij de band. En Jonne de Meij op toetsen.
0: Ja.
1: Dat was ook een bekende, dus die is ook aangesloten. Maar ja, weet je, dan heb je mooie muzikanten bij elkaar, maar het moet ook nog klikken.
0: Ja.
1: Dus we hebben toen eerst een soort proefrepetitie hebben gedaan om te kijken of het muzikaal ook dat het lekker klonk, zeg maar.
0: Ja.
1: En het was gelijk raak.
0: Nou, fijn. Wat goed.
1: Ja, en toen nog de backing vocals erbij natuurlijk.
0: Precies.
1: En nu zijn we compleet en gaan we lekker spelen zaterdag.
0: Ja, live and kicking. We hebben er ontzettend veel zin in.
1: Ik ook.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, we hopen echt op mooi weer. Daar gaan we maar vanuit. Ik zat er even terug te denken. Of terugdenken, is dat goed Nederlands? Nee, maar goed. In ieder geval.
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, zeker. Jouw eerste album heet No Hesitation.
1: Ja.
0: En die kwam 15 jaar geleden uit, realiseer ik me.
1: Nou, volgens mij is het nog langer.
0: Oh, ik dacht 2011, maar...
1: Oh ja, 2000... Ja, dus daar heb je gelijk in.
0: Dus dan moet het... Maar komt er een limited edition, een jubileumversie? Nee, denk ik niet, hè?
1: Dat is wel leuk.
0: Dat is wel helemaal in, hè, tegenwoordig. Ja, ja.
1: En jij... Nee.
0: We gaan wel
1: nummers spelen van No Hesitation. Omdat we toch wel een soort van... ik vier een klein feestje.
0: Ja.
1: Ik ben 35 jaar ben ik nu muzikant. En ik ben dit jaar 50 geworden. Dus, en het is alweer 8 jaar geleden dat mijn laatste plaat uitkwam. Dus ik vond het wel tijd om weer het podium op te gaan. Dus we spelen liedjes van No Hesitation en van Stillwater Savage Waves.
0: Ja.
1: En we spelen ook nog heel veel nieuwe nummers.
0: Ja, nieuwe nummers.
1: En dat is natuurlijk helemaal gek.
0: Ja, zeker. En hoe zijn die nieuwe nummers dan? Allemaal van jouw hand? Of is het een gezamenlijk iets? Allemaal van jezelf geschreven, ja.
1: Maar ik werk altijd samen met iemand anders, want dat vind ik fijn. En ik kan heel veel, maar ik kan ook heel veel niet. en dat is bijvoorbeeld, ik heb de liedjes altijd heel vaak al in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Alleen om het dan ook de akkoordpartij of de schema's en de akkoorden er goed bij te zoeken, daar heb ik dan vaak iemand bij nodig.
0: Ja, ja.
1: En dus de liedjes heb ik net als altijd samen geschreven met één iemand. En je zult het verhoren zaterdag. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik kan me voorstellen, sommige bandleden kennen waarschijnlijk de oudere nummers al. Of viel dat tegen?
1: Sorry?
0: Viel dat mee of viel dat tegen om dat in te studeren?
1: Dat viel wel mee. Ja. Maar ik was al wel bezig met andere arrangementen voor zeg maar die net wat afwijken van de plaat.
0: Ja.
1: En met die nieuwe arrangementen zijn we gewoon aan de slag gegaan. En gelukkig vond iedereen het heel leuk. Vond iedereen de nummers heel leuk. Want anders had ik wel een probleem natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar Maar nee, dat ging allemaal helemaal goed. En ik denk dat het heel goed past in een mooi plaatje wat we zaterdag gaan doen.
0: Ja, ja. Want jij zei net al dat er wel meer shows aankomen, gelukkig. Ja. Heb je ook plannen voor een nieuw album misschien?
1: Jazeker.
0: Ah. Ik vroeg het heel voorzichtig, maar...
1: Ja. Nou, het mag in die open, hoor.
0: Ja,
1: we hebben 4 optredens staan voor vanaf nu tot en met december. En dat lijkt misschien wat weinig, maar we hebben een stukje pauze genomen om daar een EP, in die tijd een EP op te nemen.
0: Ja.
1: Waarvan in principe alle nummers nieuw zijn. Dus het wordt niet een heel album. Maar we beginnen met een EP, wie weet komt er later nog een album. Maar in ieder geval een EP met zo ongeveer 5 nieuwe nummers.
0: Kijk, en dat wordt ook een fysiek CD? Of, ja. Dat is toch wel fijn, hè? Streamen is leuk, hoor.
1: Ja, maar... nou, ik vraag het me af. Weet je, ik vind het zelf natuurlijk al te gek een fysiek product. Maar weet je, er wordt ook nog steeds heel veel gestreamd. Dus,
0: maar toch.
1: Ja, en het is een kostbare grap, hè, natuurlijk. Om het
0: zeker,
1: te doen.
0: Nee,
1: dus
0: absoluut.
1: Ik hoop dat het allemaal
0: uit kan. Ja, ik merk wel ook aan de bands die optreden bij ons, maar ook, je hoort het ook van platenzaken, vinyl trekt aan. Maar met name jeugd, heb ik gehoord, koopt toch wel veel cd's.
1: Yeah. Ja, dat is leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk.
1: Ja, en ik hoop ook dat want het publiek is natuurlijk ook wel een beetje meegegroeid. Dus het zijn niet allemaal hele erg jonkies. Maar ik hoop wel dat we met deze muziek ook wat meer jongere mensen kunnen aantrekken. Want dat vind ik wel echt heel erg te gek. Want deze muziek die we spelen, die is natuurlijk ook tijdloos. Hè? Dat is niet specifiek voor alleen maar wat oudere mensen of zo.
0: Nee, en het is ook niet in als één genre samen te vatten of zo. Want het is heel gevarieerd, heel veelzijdig.
1: Ja, en dat is aan de ene kant, ik vind dat fantastisch. En aan de andere kant... zeggen mensen ook van, wat is het nou eigenlijk? Soul of funk of jazz of rock of pop? Wat is het nou eigenlijk? En denk ik, weet je, het is gewoon
0: penny-lane-muziek. Ja, precies.
1: En dan moet je leuk vinden.
0: Zeker. Ja, nee, maar ik vind het juist gaaf. En ik ben ook niet zo van dingen in hokjes duwen of zo.
1: Nee hoor, dat is helemaal niet nodig.
0: Nee, precies. Hey Penny, ik ga even een liedje voor je draaien. Een liedje, dat vind ik altijd zo'n raar woord. Maar het is wel een liedje. En het is...
1: ik zeg zelf liedje.
0: Ja.
1: Oké,
0: dan ben ik niet de één. Nou, het is wel grappig, want het is eigenlijk de allereerste wat uit is gekomen. Want het is de openingstrack van No Hesitation.
1: Ja,
0: leuk,
1: hè?
0: Ja, echt heel leuk. En Brings back memories.
1: Ja, zo is dat.
0: En we gaan daarna gewoon lekker vooruitkijken. Zaterdag beginnen we om 4:00. Ik zie je denk ik wel iets eerder.
1: Ja, zeker. En om 4:00 gaan we echt, vanaf 4:00 gaan we knallen.
0: Hartstikke fijn. Heel veel plezier. Heel erg bedankt voor je tijd. En we zien elkaar zaterdag. En dit is Talk to Me.
1: Yeah!
0: Dankjewel.

0: Een heel album met onder andere Talk To Me. En een van de muzikanten op dat album is bijvoorbeeld Cas Lux. Zijn niet de minste waar ze mee gewerkt heeft. Rosa King bijvoorbeeld, Hans Dulfer, nou noem er nog maar een paar. Penny Lane dus, aanstaande zaterdag op het podium van Jazz and More Comes to Town in Epe. Gratis toegankelijk van 4 uur. En daarna sluiten we editie 29 spectaculair af met Martha High. Daarover straks meer. Eerst één man op de volgende plaat heeft afgelopen zaterdag opgetreden op Jazz and More. En dat is Frank Montes, hij speelt bij de Pulitzers ook. En hun laatste single met zanger Omar heet I Don't Want It Any Other Way.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
2: What it is just like jazz.
3: Now, here comes the music.

Don't Want It Any Other Way. Je hoorde de Pulitzers featuring Omar en over bandlid Frank Moltes wil ik even wat zeggen. Afgelopen zaterdag was hij met zijn Hammond collega Frank, Rob Mossert, moet ik zeggen. Ik was het heel even kwijt. En meester drummer Chris Tick op het podium met Hammond Madness. En over anderhalve week moet ik zeggen, is diezelfde Frank Moltes ook hier in Heerde te zien op Heerde Blues als nieuw lid van Flavium. Wij gaan proberen te bellen met Martha High, the goddess of soul. Jazeker, ze staat aanstaande zaterdag bij ons op het podium. Vanaf een uur of half zes, the goddess of soul uit Amerika. De vrouw die maar liefst 30 jaar optrad en zong met Mr. Dynamite James Brown himself. Je hoort alvast Payback, wij gaan bellen.

revenge.

dig rapping. I'm ready. I can dig scrapping.

Wie kent niet de versie van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald? En nou, het is denk ik niet te tellen hoeveel verschillende covers van dit nummer zijn gemaakt. Maar dit is wel een van de mooiste, vind ik zelf. Martha High en James Brown met Summertime werd uitgebracht in 1977. En Martha High, wat was het een eer om haar in de show te hebben. Aanstaande zaterdag vanaf een uur of 5:30 gaat ze live optreden met haar band. En als special guest is daarbij Susanne Alt met haar saxofoon. En dit is een opname van Susanne Alt. Martha die benoemde al onder andere Fred Wesley, maar ook de veel te vroeg overleden drummer Jamal Thomas is hier op te horen. Het staat op het album Saxifier 2016. Dit is Susanne Alt. Geniet van Wednesday Funk op dinsdagavond. Wednesday Funk.

Bart, hij is niet de enige in Nederland woonachtige Amerikaan dus die we op het podium hebben gehad dit jaar. Want 25 juli begonnen we met Doris Fosters en Sabrina Stark. En ook Philip Lasseter stond op het podium. Superlatieve schieten tekort wat mij betreft. Deze opname heette Bump the Man. En die maakte die samen, zo neem me niet kwalijk, samen met Durand Bernard, Philip Lasseter dus live op Jazz and More. Komt Town aanstaande zaterdag, zit het er bijna op. Dan zijn we nog 2 geweldige optredens te zien. Penny Lane begint om 4:00 en de afsluiter is niemand minder dan Martha High en de Funky Divas Revisited met als special guest Suzanne Alt. Ik wil alvast een paar mensen bedanken natuurlijk voor de techniek. Gert Roelofs en Diek Wittingen. En Harry Mulder voor het beschikbaar stellen van de zendtijd. Afgelopen 5 weken, 2:00 van Infomix op RTV 794. Heel veel dank daarvoor. En ik hoop jullie allemaal zaterdag te zien. Gratis toegankelijk, al jarenlang. Met dank aan al die sponsoren, de meer dan 100 vrijwilligers. Volgend jaar editie 30. En misschien gaan we dan nog wel groter uitpakken. Wie zal het zeggen? Ik bedank je voor het luisteren. Ik bedank alle medewerkers van RTV 794. Straks de Soul of 794. Wat mij betreft, tot zaterdag.

0: a fire inside of me. Says you gotta push on, even if you're feeling weak. Says you gotta be strong.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

Dat was het nieuws van 5 uur. Dit is Sport Politiek op radio bij RTV 794. Nog 1 weekje zonder informatie en volgende week zijn we er weer. Maar het wordt natuurlijk niet stil op de radio. We gaan het echt wel doen met mooie muziek. We hebben voor de komende week ook al wat gasten uitgenodigd. En dat zijn gesprekken met nieuwe raadsleden of commissieleden in de gemeenteraad van Heerden. Dus ja, als u deze uitzending nog een keer overslaat, zou ik zeggen, nou ja, dat kan. Je mist mooie muziek, maar goed, het is niet anders. Maar volgende week zou ik er zeker bij zijn. Weer tussen 5 en 6 bij RTV 794.

En terwijl de scholen alweer begonnen zijn, gaat in de politiek ook weer een en ander wat vorm krijgen. Agendas worden alweer samengesteld. De vergaderdata zijn natuurlijk al lang bekend. Maar goed, in september gaat het allemaal weer starten.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dat was muziek van Dickie Dix. En de laatste in dit uurtje muziek op deze por woensdagmiddag. We gaan afsluiten. Na deze uitzending zit de vakantie er ook weer een beetje op. Volgende week zijn we er weer tussen 5 en 6. Weer bij Politiek op Radio Por en RTV 794. Dan zijn ze er weer, Han van der Pol, Casper Voskamp en Henk-Jan de Leeuw. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de uitzending van RTV 794. Maar schakel ook volgende week weer in. Om 5 uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

30 jaar geleden was Nederland in nood. De dijken bleken zwak en de zee was sterk. Het water overspoelde duizenden gezinnen en beukten op de muren van de kerk. Er werd geroepen van de kansel, spring maar in het water of bouw een eigen terpje voor je op.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
5: Hollandse Passie. Zo, dat staat goed. Ik weet niet wat het is als ik Hollandse Passie hoor elke week weer. Ik denk aan heel wat anders dan een radioprogramma bij RTV 794. Geen idee waar dat vandaan komt. Uitzending 74. Oema Goema, we zijn er weer.

Richard Hoffmeyer presents Umaguma. Radio 794.

Ja, zoals u hoort, wij gaan vanavond alleen maar muziek draaien van James Last. Welkom, welkom, serieuze luisteraars bij de 74ste aflevering van Uma Guma. Next Level Radio. Voor komen ze. Silent Movers. Misfits. Outcasts. Lone Wolves. Nonconformisten. Notoren dwarsliggers. Collega's die te eerlijk zijn. Libertariërs. Autonome denkers. Wandelaarsters met ogen om in te verdrinken. Buitenstaanders. Scherpe observanten. Kortom, alle existentialisten. Ik heb geen idee wat dat betekent. Maar dit is wel het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Barry en ik zijn zo origineel. We hebben niet eens een format. Of wel, Barry? Barry! Barry is er niet. We gaan het doen met AI. Ik heb huiswerk gedaan. Barry is vervangen door een papieren tijger. Elke woensdagavond van 8 tot 10 neem ik u hier bij RTV 794 mee in mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Nou ja, progressief. We zijn een aantal weken terug een ander straatje ingeslagen. Misschien komen we nog wel weer terug bij de prog. Ik sluit het niet uit. Vanavond is het een beetje van hetzelfde wat we gedaan hebben. Zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Uma Guma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel, laten we ons vanavond voor de derde keer begeleiden door de legendarische, derde keer. Wie heeft dit getypt? Volgens mij is het de zesde keer inmiddels al. Vriend van de show, legendarische Amerikaanse componist, the one and only Jerry Goldsmith. Smith. En hij neemt ons mee terug naar het jaartal. Barry, wat heb je opgeschreven? 1975. Yes. Ik ga er niks over vertellen, want ik ken deze film helemaal niet. Ik zag naar westernfilms met scores gecomponeerd door Goldsmith. En toen kwam ik dit tegen en ik luisterde dat. En dit beviel mij wel. Iets over de film dan. Richard Crenna schijnt erin te zitten. En dan denk ik aan Teasel. They drew first blood. En in deze western mystery, Who Done It, van ene Tom Grease, zat ook de stuntman van Charles Bronson. En wat kan die man toch veel? Nogmaals, deze spannende muziek is onmiskenbaar van Goldsmith. En het hoort bij de film Heartbreak Pass.

Zal ik eens beginnen met een leuke anekdote? Ik was eens in Ierland met mijn maat Gelof. Waar liepen wij toen? Hoe heet dat stadje ook alweer? Ennis, denk ik. Zagen wij door de weekse dag in de winkelstraat een dame met een harp. Een prachtige stem. Ik had een halve liter in de hand. Gelof ook. Ik vond het zo mooi. Er rolde een traan over mijn wang. En ik heb altijd willen weten, wat gebeurt daar? Ik vroeg het laatste ook aan iemand, vaste luisteraar inmiddels. Wat was het laatste nummer waarbij er een traan over je wang rolde? Dat was het antwoord ook alweer. Wat gebeurt daar? Interessant. Kippenvel door muziek. Chills of Free Son genoemd, is feitelijk een oeroud overblijfselreactie, vergelijkbaar met kippenvel bij kou of angst. Ik vertelde dat trouwens later in de kroeg tegen iemand en die vent die zei tegen mij, you should see a psychiatrist. Het is gewoon een dopamine kick. Vlak voordat de rilling komt, bouwt de muziek spanning op. Een crescendo of een onverwachts akkoordenwisseling. Je brein anticipeert op wat er komen gaat. Zodra de ontlading of de melodie arriveert, beloont je hersenen je door een flinke stroom dopamine. Het geluk- en beloningshormoon. Fysieke reactie. Deze plotselinge golf van dopamine activeert het sympathische zenuwstelsel. Je spiertjes trekken even samen, je haartjes gaan overeind staan en je temperatuur kan even dalen. Het voelt als een soort mini-orgasme voor het brein. En dat is wat er gebeurt. Nu nog even werken aan het maxi-orgasme. C. Clark Jackson. Jackson C. Clark.

0: 0794.
1: Jackson C. Clarke. Dat was de goede volgorde. My Name is Carnival. En daarna, we hebben al vaker gedraaid de laatste weken, Tranentrekker van Mickey Newbury for Ladies. Nou, overduidelijk waar het over gaat. Toch even AI erbij gepakt. De verteller lijkt te erkennen dat keuzes gevolgen hadden en dat liefde slash relaties je vormen. Soms zelfs als ze niet uitpakken zoals gehoopt. De toon is nostalgisch. Het gaat minder om een plot met actie en meer om hoe herinneringen blijven terugkomen. Vrouwen als hoofdstukken van een leven. Ja. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben als ze terugkijken op hun leven. Dat was die periode en toen was ik met die. Dat was die periode en toen was ik met die. De vier ladies staan niet alleen voor losse personen, maar ook voor verschillende momenten, relaties, emoties, liefde, verlies, heimwee, schuld of spijt, afhankelijk van hoe je de regels leest. Mooi. Mooi, Mickey. Wat las ik net? Ik heb nog iets omcirkeld. We lieten geen tranen in de studio trouwens, bij Mickey. Is wel eens gebeurd hoor. En waarom gebeurt dat dan? Muziek is de enige kunstvorm die rechtstreeks naar onze diepste emotionele hersendelen, het limbische systeem en met name de amygdala, reist zonder dat er rationele logica aan te pas hoeft te komen. Bij Uma Guma zijn we nou net zo verzot op rationele logica. Ik zit in een impasse momenteel. Normaal gesproken kijk ik dan Barry aan, die oude zen-boeddhist. En die komt dan met een wereldschokkende wijsheid. Daar kan ik ook niet op terugvallen. Soms resoneert een melodie zo sterk met een gevoel van melancholie, herkenning, triomf of troost, dat je brein het ervaart alsof je een diepe gebeurtenis meemaakt. Ik heb dat met Aphrodite's Child. 2 of 3 nummers. Die zitten er vanavond niet in. We doen geen prog vanavond. Die komen nog wel een keer aan bod. It's 5 o'clock of spring, summer, winter and fall. Dat soort nummers. Nou, stukje scheikunde dan. De rol van oxytocine en prolactine. Daar weten Geert en Willem alles van. Onze tranen bij emotie, dus niet van het snijden in uien, bevatten stresshormonen en bepaalde eiwitten, zoals prolactine en oxytocine. Door te huilen help je lichaam zichzelf te kalmeren en emotionele spanning los te laten. Daar hebben we hem weer. Catharsis. Eerder gehoord in Uma Guma deze zomer. Muziek fungeert hier als een veilige uitlaatklep voor gevoelens die je misschien niet eens in woorden kunt vangen.

rare naam. Olin. Olin Merle. For a rainy day. Heel aardig. Staat als tweede nummer op zijn country cd Short Stories uit 1992. Je kunt het nummer beluisteren via de pagina van Nashville Ear. Nou, ga dat doen. En daarna iets bekender natuurlijk.

Burger bevindt zich in een drukke hotelbar, maar voelt zich innerlijk volledig afgescheiden van de mensen om hem heen. En toen ik dat las, dacht ik aan die editie van het Hoornerfeest. De laatste keer dat ik er was, vrijdagavond. Ik ga wel alleen, ik kende genoeg mensen, maar er viel vies tegen. Stond ik daar met een pot bier een uur lang om me heen te kijken. De WC-experience uit Raamsdonk Sfeer, legendarische band, die hebben daar nog een nummer over gemaakt. Op de tekst van Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones zongen zij: ik ken op dat feest helemaal niemand. En dat is eigenlijk waar het nummer van Rory Gallagher ook over gaat. Robert, de cirkel is rond.

Ja, ik wou even contrasten schetsen. Dit is moderne western score muziek, Power of the Dog. Kaal, Johnny Greenwood van Radiohead, maakt veel muziek tegenwoordig. Mooi film trouwens, Power of the Dog. Ja, en de rest van de show hoor je Jerry Goldsmith. Super bombastisch. Rijk, gelaagd. Muziek met lagen. Hé, wat gaaf is dat Blaze Foley. In the Misty Garden. Het liedje bestaat eigenlijk uit twee nummers, hè. En dan gaat het over in I Should Have Been Home With You on the Couch. Tonders mooi. Waarom ben ik eigenlijk begonnen als een soort progrockprogramma? Ik zit helemaal in de Americana momenteel. Blaze Foley staat onder meer op het album Cold Cold World uit 2006. Wijlen Blaze Foley. Ja, en daarna, ik had er nog eentje van Jackson C. Clark, Just Like Anything. Ik vorige week een beetje verliefd op geworden, die muziek. Verliefd, zegt hij. Vorige week hadden Barry en ik het ook over de serie True Detective. Daar zit ik veel van dit soort Americana muziek in. De Leader is een liedje van Handsome Family. Werd heel bekend. Nou, van het weekend even gekeken. Wat maakt die band nog meer? Handsome Family. Ja, behoorlijk eigenzinnige Americana. Ook mooi. Zoals dit. Gold heet het. Handsome Family.

mooie dingen. Ik was even afgeleid. If I Live or If I Die was een nummer van het Canadese Cuff the Duke. Kwam uit 2007, staat op het album Sidelines of the City. Leuk, luisteraars die berichten sturen. We doen niet aan verzoekplaatjes. We hebben wel een prijsvraag. Niemand heeft hem ooit gewonnen. Wat hadden we daarvoor? Handsome Family, Gold. Beter in de microfoon praten, Hofmeijer. Ik denk dat ik het hierbij laat, het eerste uur. We gaan naar het nieuws. We laten ons begeleiden naar het nieuws door Jerry Goldsmith.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Umaguma uur 2. Uitzending 74. Muziek van Jerry Goldsmith. Film is Break Hard Pass.

What the fuck? Hallo geluid. Ja, wat moet je dan, hè? Welkom bij de LOA. Het kan ook alleen maar hier, hè? Nou, raak de rest van de show vol kletsen. 3 kwartier lang. Helaas heb ik 1 luisteraar die dit hoort. Die lacht en lacht. Die lacht zich nou een breuk. Help!

wil wat moois vertellen. Over de muziek heen. Pak, zei hij. Anderhalf jaar onderweg, dit is nog nooit gebeurd. Wanneer rolde er voor het laatst een traan over uw wang? Bij welk nummer was dat? Dirk Maassen, Avalanche. Gisteren nog. Ik vind als Towns Van Zandt in het liedje None But The Rain, als hij dan aan zijn ex-geliefde vraagt, Who'll be your lover when I'm gone? Dat vind ik zo aangrijpend. Stel je eens voor, je hebt een liefdesrelatie, een toekomst mee, uitgestippeld, en dan wil het niet meer. En dat je dan al afvraagt van, goh, met wie ga je straks lopen? Dat je dat dan durft te vragen. Of dat je dat durft aan te geven. Dit is wat me bezighoudt. Waarschijnlijk denk ik over een half jaar nog aan jou. En dan zal ik denken bij mezelf, wie loopt er naast jou? Is it the moon? Fucking hell, wat een tekst. Dit is zo begrijpelijk dat je juist bij een zin als Who'll be your lover when I'm gone uit None But The Rain van Towns Van Zandt breekt. Zegt heel veel over de kracht van pure, onvervalste kwetsbaarheid in muziek. Towns Van Zandt was een meester in het vangen van een bijna ondraaglijke, eenzame melancholie. Als we kijken naar waarom die specifieke regel jou zo diep raakt, komen al de elementen die we eerder bespraken daar prachtig samen. De ultieme confrontatie met sterfelijkheid en verlating. De vraag, wie zal je geliefde zijn als ik er niet meer ben, is een van de meest aangrijpende en pijnlijke vragen die je iemand kunt stellen. Het gaat niet alleen over jaloezie of een stukgelopen relatie. Nee, Hofmeijer, het raakt aan de fundamenten van ons bestaan. Het dwingt je om na te denken over definitief afscheid, sterfelijkheid en het idee dat de wereld doorgaat nadat jij of iemand van wie je houdt er niet meer is. Het is een existentiële stomp in je maag die Towns Van Zandt uitdeelt. De pijn van Towns zelf. Jij hoeft zijn tragische levensverhaal niet eens volledig te kennen om te voelen dat hij het meent. Maar het helpt wel. Towns leefde een leven vol demonen, verslaving en een diepe, niet te stillen innerlijke leegte. Candlemass was er niks bij. Wanneer iemand zo door en door getekend is door het leven, draagt zijn stem een gewicht mee dat je niet kunt raken. En dat is precies waar je hersenen op reageren. Pure, ongepolijste empathie. Je voelt zijn pijn. En misschien spiegelt het onbewust ook wel je eigen ervaringen met verlies of vergankelijkheid. Moet ik dit serieus nog 35 minuten doen? Come on. Luisteraar, stuur mij eens een berichtje.

is dat? Dat tikje, Robert, help me eens. Nog een keer dan.

Nou, volgens mij hebben we dat weer prima opgelost met de Britse beatband, denk ik, Love Old Man heette dat nummer. Dat is echt jaren 60. Prachtig. Richard Thompson kwam daarna, Britse singer-songwriter. 1952, Vincent Black Lightning. Van het album Rumor and a Sigh uit 1991. Ja, dit is zo mooi. I Know It's Over. Jeff Buckley, Smith's cover.

Radio 794.

Barry en ik zijn al 4 uitzendingen lang op zoek naar echte tranentrekkers. Volgens mij was dat er een. Jeff Buckley, I Know It's Over. Gooi hem er nog maar een keer in, maar die laatste uithaal, die snijdt mij althans door de ziel. En daar zijn we naar op zoek. Zielsnijders. Het is muziek die pijn doet, maar op een vreemd genoeg ook troostende manier, omdat het je eraan herinnert dat je leeft en dat je kunt voelen. Hé, wie zei dat? Friedrich Nietzsche. En zo kun je elke vorm van verdriet omdraaien. Als je verdrietig bent om een verlies, betekent dat hetgene wat je verloren hebt, dat het heel mooi was. En we moeten dankbaar zijn dat we dat mooi hebben kunnen vinden. Dus we hebben een hele mooie, gelukkige periode met iets gehad. Geen enkele reden om verdrietig te zijn. Misschien kun je dan, dat is een bewijs dat het geluk ook weer terug kan komen. Zo draaien we hem om. Als echte existentialisten. Bij Uma Guma. Nou, hoe moet je het weer mee doen?

hele playlist in de war. Vanwege die fail. Bedankt dat u mij erop wijst. Luisteraars. De dag verder schadeloos doorkomen. Ja, dat komt goed. Nou, ik eventjes improviseren. Ik zie dat ik er eigenlijk nog maar één heb. Die koste wat het kost wil afspelen. Singer-songwriters, tranentrekkers. Nou, u weet het. Qua singer-songwriters ligt mijn voorkeur al een tijdje bij de Italianen. En die hebben al een tijdje niet meer gedraaid. Ik vond er eentje van Fabrizio Di André. Geert weer meer lastig gevallen in het weekend. Moet je dit luisteren? Ik moest vandaag denken aan Dusty Springfield. Summer is over. Kom ik daar nou zo bij? Ik weet dan nooit of dat een metafoor is. The summer is over. Net zoals dat liedje van Townes Van Zandt. Our summer is over, zingt hij dan. And our walking is done. Ja, dat kun je ook horen in het liedje van Dusty Springfield. Ik heb hem niet bij de hand trouwens. Iemand zei me een keer, ik wil dat dat op mijn uitvaart gedraaid wordt. Dus elke keer als ik aan het nummer denk of het liedje ergens hoor, dan denk ik aan een uitvaart. En die ooit gaat komen of zo, ben ik daar dan bij? Existentiële vragen. En dan vrolijke dingen. De canzone van de vader. De ballade van de vader. Zo gaan we het maar noemen. Ik denk dat ik niet zoveel meer ga zeggen vanavond. Fabrizio Di André.

Fabrizio Di André bracht een ode aan zijn vader. Mooi. Ik dacht even terug aan mijn vader. Mans, mooie keel.

Dit was hem, de 74ste aflevering van Uma Guma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeij voor RTV 794. Waarvoor bedankt Omroep en vriendelijk bedanken doe ik ook u, alle luisteraars. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit zagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega is ook wel te vinden op Facebook. En Instagram ook niet. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Jerry Goldsmith. Uiteraard voor de film Braveheart Pass. Zeg wel te rusten tot volgende week. En weet je wat? Volgende week gaan wij... Oh ja, muziek van Robbie Robertson. De film is dan Killers of the Flower Moon, Scorsese. Wel te rusten.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.